0: is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd naar beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
6: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
5: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
5: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is het extra druk tussen Edam en Broek in Waterland nu file 5 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.
9: Goedemorgen allemaal. Dit is Vandaag de Dag tot 10 uur. Fijn dat je erbij bent.

Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Het is 14 oktober, het is woensdagmorgen, het is even na 7. Dit is Haarlem 105, als je net je ogen open doet. Je bent erbij hoor, dit is vandaag de dag. Tot 10 uur praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer in de wereld. We openen met Heroes van David Bowie. Dat legendarische album, dat kwam vandaag precies 49 jaar geleden uit. Het singeltje Heroes was er al een maandje eerder en dat was al een hele grote hit. En toen kwam dat hele album van David Bowie uit, nou laten we zeggen, zijn Duitse of zijn Berlijnse periode. David Bowie, hij is helaas niet meer onder ons. Ja, wat voor dag gaat het worden vandaag? Dat wordt een dag met best nog wel redelijk weer, hè? Het is een beetje bewolkt in de ochtend, maar het klaart wel op. Een graadje of 17. Klein windje erbij, maar het blijft wel droog. Nou, dat is altijd lekker als je zo halverwege oktober bent. En voor al die mensen die herfstvakantie hebben, met hun kinderen nog een buitenactiviteit willen doen, dat komt dan mooi uit, zou ik maar zeggen. Het is de dag waarop het streekvervoer in Nederland plat gaat. Dus als je vandaag hier in de regio in de bus wil stappen, check dan even heel goed of jouw bus het wel doet. Of die überhaupt wel rijdt. Ik heb begrepen dat in Amsterdam de trams bijvoorbeeld het wel gewoon doen. En de treinen rijden ook. Maar van een bus, ja, je zal maar heel goed willen met de bus. En dan sta je bij de bushalte en er gebeurt er niks. Dus wel goed om daar even rekening mee te houden. En verder is het een woensdag zoals alle anderen. Een woensdag waarin we dus rustig opstarten. Waarin ik verwacht, omdat er geen openbaar vervoer voor een deel is, dat het wat drukker zal zijn op de weg deze ochtend. Nou, dat houdt natuurlijk ook voor je in de gaten. En het is zoals altijd, heb ik mijn best gedaan om samen met jou wakker te worden met niet alleen nieuws, weer, verkeer en meer, maar ook gewoon met een lijstje met lekkere platen op deze woensdagmorgen. En meezingen mag, hè?

Niall Horan heet hij. En hij komt natuurlijk uit de band One Direction. En hij staat morgen en overmorgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Misschien dat er allemaal kaartjes zijn eigenlijk. Ik heb eigenlijk geen idee. En daarvoor hoorde je Rick Astley en Never Gonna Stop. 7:15. Dit is de nieuwe Taylor Swift, Patient Zero.

Agent Zero, de nieuwe Taylor Swift. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Ja, het is nog donker buiten. Dat is echt even wennen, hè. Dat is grappig. Als je dan een week verder bent, is het in één keer om 7 uur 's ochtends nog gewoon hartstikke donker. En het is nu ook nog steeds donker. Het is 7:30. Ja, het wordt langzaam wel beter, hoor. Het wordt langzaam licht, zo rond een uur of 8. Dan kun je zeg maar al zonder lampen, denk ik, gewoon buiten lopen. Op een dag die een graadje of 17 gaat worden vandaag. Het blijft droog, bewolkt, af en toe nog een zonnetje erbij. Bij een matig windje. Op de weg rijdt het tot nu toe allemaal nog door in onze regio. Dat ziet er op zich nog positief uit. Let wel op dat er sprake is van een staking in het openbaar vervoer. En dan met name in het regionale vervoer. Dus het kan zijn als je op zoek bent naar een bus dat die niet rijdt. Ik heb op dit moment nog niet een exact overzicht van wat er wel en niet rijdt hier in de regio. Als ik dat heb, dan ga ik dat met je delen. Straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met onder andere aandacht voor een brand bij een pand in een COA in Aardehout. Groot alarm bij het burgemeester Reinalda Park. En jongeren die voor overlast zorgen bij een speeltuin in Heemstede. Dat en meer straks om 7:30 in het Haarlem 105 nieuws. Goed, een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Als ik zelf mag zeggen dat ik dat vind, en dat vind ik, dat is deze van de Beach Boys, God Only Knows. Meer Beach Boys muziek morgenavond in het Patronaat. Want dan staat er een band die de tribute band, de Battle of the Bands, heeft gewonnen. En zij spelen de Beach Boys morgenavond in

dus van dit soort muziek houdt, dan kan je morgenavond terecht in het patronaat. Beach Boys Best, zo heette ze. Ze wonnen de tribute Battle of the Bands als zijnde de Beach Boys. En dit waren natuurlijk de originele Beach Boys met, nou, ik vind nog steeds een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. God Only Knows. Bijna 5:30 op Haarlem 105. Dit is E.G. Jones, Need It Bad.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De 2 zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. 16 tot 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder.

Breakfast Club. En Right on Track. 7:58, als je net je ogen open doet. Hartelijk goedemorgen. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Tot 10 uur praten hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer. Uit onze eigen streek en uit de rest van de wereld. Op een dag waarop we dus weten dat er een staking in het openbaar vervoer is als het gaat om de streekbussen. Het is heel onduidelijk wat er wel en niet rijdt. Ik zat net even te kijken bij Connection bijvoorbeeld. En die zeggen ook, ja, we weten het niet. Het hangt er vanaf hoeveel chauffeurs er gaan staken. Wie er uiteindelijk op komt dagen en op welke lijnen we dan wel en niet kunnen rijden. Dus hou dat goed in de gaten als je vandaag met de bus op pad moet. Ja, en dan kwam er gisteren opeens toch, nou, voor mij best wel verrassend nieuws en ook wel verontrustend nieuws. Het gaat niet goed met het Zeehondencentrum in Pieterburen. Ja, het Zeehondencentrum dat al zo lang zo mooi werk doet om al die zeehondjes op te vangen die

de een of andere manier hulp nodig hebben. En die stichting bestaat echt al heel lang. Ze hadden al eerder natuurlijk een probleem. Maar zo serieus als het nu is, dan gaat het niet goed. Want het lijkt erop dat het faillissement aangevraagd gaat worden. En dat komt met name omdat onder andere de provincie Groningen en de gemeente Hogeland eigenlijk geen financiële steun meer willen geven aan het zeehondencentrum. Ja, de vraag is even, en hoe gaat dat dan verder? Kunnen we wel zonder dat zeehondencentrum? Want dat was er niet voor niks, hè? Dat bestaat al tientallen jaren natuurlijk, hè, met Leni het Hart als boegbeeld ooit. Een groep verontruste mensen is een crowdfundingactie gestart om het zeehondencentrum te kunnen laten overleven. Daar is, om precies te zijn, 2,8 miljoen euro voor nodig. Ja, dat is best een hoop geld. En die crowdfundingactie die is gisteren van start gegaan. En inmiddels staat de teller daar al op 264.000 euro. Dus dat gaat best wel snel. De grootste donatie die gedaan is door een anonieme donatie van meer dan 14.000 euro. Maar jij kunt dus ook helpen. Als je denkt, nou ja, god, dat zeehondencentrum van Pieter Buren, dat draag ik eigenlijk wel een warm hart toe. Dan kun je dus meedoen met de crowdfundactie voor Pieter Buren. Moet je gewoon even googlen op crowdfundactie zeehondencentrum Pieter Buren. En dan kom je er. Of je gaat gewoon naar gofundme.com. En daar kun je dan, al is het maar 5 euro, hè, dat maakt op zich niet uit. Want als er 1 miljoen mensen 5 euro geven, dan hebben ze ook 5 miljoen. Dus het gaat niet om de hoogte van het bedrag, maar het gaat erom dat je iets doet. Als je denkt, nou, ik draag die zeehonden en dat zeehondencentrum een warm hart toe. En dan zullen we eens kijken of het lukt dat ze kunnen overleven. Ondertussen heeft de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer wel gevraagd aan het kabinet om met een plan te komen om dan op landelijke wijze te kunnen kijken of er misschien nog iets mogelijk is om het zeehondencentrum te gaan steunen. Nou, binnenkort zullen we het weten of het gelukt is. Deze man is vandaag 85 jaar geworden. En hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Met Simon, maar ook alleen.

Simon & Garfunkel. Maar Paul Simon kon het ook alleen. Still crazy after all these years. Vandaag 85 jaar geworden.

0: de nieuwe van Nothing But Thieves. A different kind of happiness.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

regio van Niels Geuzenbroek. Ja, en deze staat nog steeds goed in de hitlijst, hoor. Het is somber. My body isn't ready. 5 voor 8, dit is Haarlem 105.

wordt langzaam licht in Haarlem. Nog niet helemaal hoor, maar op een dag waar het een graadje of 17 gaat worden, droog blijft met een bescheiden windje. Op weg naar het nieuws van 8 uur. Met ABBA en Waterloo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
4: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is ook belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
3: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
5: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
3: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Sint Maartenzee en de afrit Schagerbrug. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de N247 van Horen naar Amsterdam staat file tussen Volendam en Monnikendam 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.

Ed Sheeran en Azizam. Ja, uiteindelijk is het toch nog allemaal goed gekomen met Ed en zijn Amerikaanse tour. Hij heeft uiteindelijk toch een begeleidingsband weten te vinden en een voorprogramma weten te vinden voor zijn shows. Nadat er veel gedoe was over het optreden van Macklemore met zijn teksten. Die in het verkeerde keelgat vielen bij de organisatoren van de tour van Ed Sheeran en de stadion-eigenaren in Amerika. Waarop Sheeran genoodzaakt was om Macklemore uit zijn programma te zetten en ook andere artiesten ermee stoppen. Maar goed, Edje is nog steeds aan het toeren in Amerika. Goedemorgen allemaal, 6 over 8. Welkom in het tweede deel van Vandaag de Dag voor deze woensdag, de 14e oktober alweer. We zitten alweer halverwege de maand, hè? Nog 2 weken. En dan gaat de klok om, dan gaan we naar de wintertijd. Dan krijgen we natuurlijk weer de eeuwige discussie. Moeten we nou altijd wintertijd houden of moeten we nou altijd zomertijd houden? Of moeten we toch elk half jaar wisselen van uur? Donald Trump die is daar vrij uitgesproken over. Hè. Die zegt, laat het maar altijd zomertijd zijn. Dat is namelijk onder andere goed voor alle mensen die willen golfen. Want dan hebben ze 's avonds langer licht. Ja. Ik ben zelf ook een golfer. Maar ik vind het wel ongeveer het slechtste argument dat je kunt gebruiken. Maar goed, nou blinkt Trump niet altijd uit in goede argumenten. Nou, dat is wel heel ver weg, hè, over de zee. Over 2 weken dus gaat de klok om. Bereid je er vast op voor. Ik ga dit weekend even een weekendje weg. Dus herfstvakantie. En wij trekken naar het Hoge Noorden. We gaan naar Stockholm. Ben ik nog nooit geweest. Lijkt me hartstikke leuk. Mooie mensen die er wel geweest zijn spreken daar heel enthousiast over. Vandaar dat ik even ABBA draaide voor het nieuws. Want er is ook een ABBA museum. Ik denk dat ik daar wel even ga kijken overigens. Maar ik zag dus dat het om een uur of 3, 4 middags nu al donker wordt in Stockholm. Ja, dan moet je natuurlijk even aan wennen als je naar het noorden gaat. Dat de dagen er allemaal al wat korter zijn in deze tijd van het jaar. Goed. Hier nog niet. Het is hier langzaam licht aan het worden. Ja, het ziet er best wel licht uit nu buiten. Op een dag waarop het trekvervoer aan het staken is en het dus heel onduidelijk is wat er nou wel en wat er nou niet rijdt, daar moet je eigenlijk zelf achterkomen door te kijken in de OV9292-app. Ik zat even te kijken bijvoorbeeld op de site van Connection. Daar staat eigenlijk nog bar weinig informatie over wat er wel en niet rijdt. Dus je zult er toch proefondervindelijk zul je erachter moeten komen of jouw bus, als je die nodig hebt, het wel of niet gaat doen. Goed, dit uur hou ik dan allemaal wel een beetje voor je in de gaten. Ik kijk of er nog wat nieuws in de kranten staat. Ik wil het even met je hebben over Randy Newman onder andere. Over Justin Haywood. En misschien ook nog wel even over Freek de Jonge. Want die komt vanavond naar Haarlem. Nou, daar is nog wel wat aanleiding toe. Dus dat, nou, en veel meer het komend uur hier op Haarlem 105 in Vandaag de Dag. En natuurlijk ook altijd lekker veel muziek. Ik ben blij dat ik deze keer weer eens mag draaien. Kelly Clarkson. You know.

zoveel hits de laatste tijd dat het ook wel eens leuk is om een oudere dan van hem te draaien. Bruno Mars en Lost Out of Heaven. Ja, laten we eens even kijken naar de situatie op de weg in onze regio. Tot nu toe reed het allemaal eigenlijk wel lekker door deze ochtend. En ja, er staat nu één file sowieso die er eigenlijk altijd wel staat. Alleen die is een stuk langer dan gebruikelijk. En die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat voor Hoofddorp Zuid door een ongeluk 20 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken daar dicht. En dat betekent dat de file eigenlijk al begint zo'n beetje bij Zoeterwoude-dorp. Je bent 3 kwartier bezig om daar langs te komen. Dus nou, als je nog bij Hoofddorp de snelweg op moet, probeer dan in ieder geval wat verder op de weg erop te komen. Of neem bijvoorbeeld een stukje de A5 of om de A9 om dan naar Amsterdam te rijden. Want vanaf Zoeterwoude-dorp tot Hoofddorp Zuid 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ja, een paar jaar geleden zou Randy Newman naar Nederland komen. En onder andere in het Concertgebouw in Amsterdam gaan spelen. En opeens werden die concerten afgelast en ging zijn hele tour de ijskast in. En tot de dag van vandaag is er eigenlijk weinig nieuws over of hij ooit wel een keer weer gaat optreden. Inmiddels is Randy Newman natuurlijk ook dik in de 80. Maar hij had blijkbaar nekproblemen en hij moest geopereerd worden aan zijn nek. En dat viel zo tegen dat hij eigenlijk sindsdien niet meer heeft opgetreden. De enige plek waar je Randy Newman altijd wel nog steeds kan horen is natuurlijk in de Toy Story films. Want hij zingt dat mooie liedje You've Got a Friend in Me. Maar hij heeft ook zoveel meer mooie muziek gemaakt. En ik denk het is leuk om weer eens een keer wat van Randy Newman op Haarlem 105 te draaien. Ik heb deze mooie klassieker voor je. Dit is Birmingham.

eerste nieuwe van Suzanne en Freek en die heet Pijnstiller. Komt ook van het nieuwe album dat zo heet, Pijnstiller. En dat verschijnt over een week of vier, op 13 november. Dan komt dat album officieel uit. En deze single, ja, die knalde dus gelijk naar nummer 1 in de hitlijsten in Nederland. En op de dag dat het album verschijnt gaan Suzanne en Freek ook een eenmalig optreden geven in Paradiso. En dan gaan ze alle nummers van het nieuwe album spelen. En ik vermoed ook nog wel wat meer. Ja, de kaartverkoop is al gestart. En is inmiddels ook stijf uitverkocht. Dus als je daar nog naartoe zou willen, ben je te laat. Nou, je kan nog wel op de wachtlijst gaan staan. En misschien dat je dan nog een kaartje kunt scoren. Het is bijna 8:55. Straks om 8:30 het Haarlem 105 Nieuws met Julian Dom. Met onder andere aandacht voor een man uit Purmerend en een vrouw uit Haarlem die zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Een jubileum voor het museum op het Centraal Station van Haarlem. En brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. Dat en meer straks dus om 8:30 in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht.

0: Edwin Collins, Violet Under Five, and a girl like you. Wat ook nog Dua Lipa en Hallucinate. Bijna half negen, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. En ons eigen Haarlem 105 nieuws met Julien Dom.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom.
0: Goedemorgen.
2: Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever één keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
3: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen

0: heeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. Ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend. Veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is vanmorgen veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp Zuid 19 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: He's coming through the doors.
5: Brilliant! He didn't even open them!
6: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
8: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me.

0: Ja, ik zat ook gewoon mee te zingen. Dan krijg je dat worden. Cliff Richard and the Young Ones.
1: Yes, thanks Cliff, bye. Right kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
0: Ja, zo stond hij 40 jaar geleden in de hitlijst. Living Doll van Cliff Richard and the Young Ones. Cliff Richard is vandaag jarig. 86 jaar geworden en still going strong. Ja, als je aan Cliff Richard zegt, het is zo'n enorm breed repertoire. En hij ziet er nog steeds heel vitaal uit. En wat ik leuk vind, ik ben ook wel een beetje een tenniskijker. Hè. Elk jaar zie je hem nog voorbij komen op Wimbledon. Dan zit hij er altijd wel op de tribune om te kijken. En wat ook grappig is, er is een jaar geweest dat het enorm regende op Wimbledon. Echt enorm, maar dan ook enorm regende. En Cliff Richard, die was niet de beroerste. En die dacht, weet je wat, ik ga gewoon het publiek ervan maken. En toen vroeg hij dus om een microfoon. En toen ging hij daar gewoon op de tribune staan.
2: I got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll.
0: Met een hele centerboard,
2: hè? Got to do my best to please her, just cause she's a living doll.
0: Gewoon zonder begeleidingswet.
2: I got a roving eye and that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking. Living Doll.
0: Goed, vandaag 86 jaar geworden. Cliff Richard, van harte gefeliciteerd. Living Doll. En wie kan deze plaat niet meezingen? Goed, het is inmiddels 9:11. Dit is Haarlem 105. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. Als je boodschappen moet doen. Ja, ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is, maar ik heb wel beelden gezien van Albert Heijn-vestigingen waar het bijzonder leeg was. En je hebt ook van, in mijn wijk bijvoorbeeld, daar zit, ja, ik heb een Lidl en ik heb een Albert Heijn. En als ik toch iets anders wil dan Albert Heijn, dan moet ik echt een stukje verder. En bij de Lidl hebben ze niet alles wat ze bij de Albert Heijn wel hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat. Ik vond ook dat Albert Heijn een beetje vaag heeft gedaan over wat er nou precies aan de hand is. Volgens mij zijn ze gewoon gehackt, hoor. Maar ze zeggen dat ze vandaag de boel weer op gaan starten. En dat ze ook weer gaan bevoorraden. Nou, wij zitten hier aan de achterkant van een Albert Heijn. En ik moet je eerlijk zeggen, meestal als ik 's morgens vroeg hier aankom bij de studio, dan zie ik die vrachtwagens van Albert Heijn aankomen om de boel uit te laden. En zie ik ook wel wat mensen lopen die hier al dan werken. Want ja, die vakkenvullers, hè, al die parttimers, ja, die zijn ook allemaal thuis. Want die hebben allemaal niks te doen, want er zijn geen vakken te vullen. Maar ik heb dus ook nog geen bevoorrading gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dan bij jouw Albert Heijn in de buurt gaat. Nou, daar gaan we vast nog meer over horen vandaag, hoe het verder gaat. Goed, terug naar de muziek op Haarlem 105. Dit is Ben Howard en Keep Your Head Up.

Mooi is die, hè? Emma Heesters en Alles Wordt Beter. 10 voor 9 op Haarlem 105. Ik zat nog even te kijken. Ja, die file op de A4 voor Hoofddorp, die wordt niet veel beter. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij door dat ongeluk bij Hoofddorp-Zuid. Er staat nog steeds 16 kilometer file daar. Het levert je meer dan een uur vertraging op dit moment. Maar de verwachting is natuurlijk wel dat dat dan snel beter gaat worden, omdat de weg nu weer vrij is. En alle rijbanen weer ter beschikking staan daar op de A4. Nou, als je daarin staat, in ieder geval heel veel sterkte. Ik zat nog even te lezen in het Haarlems Dagblad deze ochtend. Ik weet niet of je wel eens in Leiduin aan het wandelen bent. Dat is best een mooi gebied daar, hè? Die buitenplaats Leiduin. Maar daar lag ook een onbewaakte spoorwegovergang. En die spoorwegovergang die is 2 jaar geleden gesloten. En daarmee verdween dus voor wandelaars en joggers uit Heemstede een korte route richting het natuurgebied. Want jij moet dan wel over het spoor heen om in dat gebied Leiduin te komen. Nou, uiteindelijk had ProRail wel geld beschikbaar gesteld om een oplossing te vinden voor die afgesloten onbewaakte spoorwegovergang. En inmiddels is daar eigenlijk helemaal niks gebeurd. En nu is er een burgerinitiatief gestart. Het burgerinitiatief Leiduin, te voet en wandelnet. En die willen dat de wethouder van Heemstede, die erover gaat, Dimitri van den Berg, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gaat praten over financiering van een tunnel onder het spoor. Want dat zou goed kunnen en dat is ook een veilige oplossing. En het zou moeten zijn dat Heemstede in aanmerking kan komen voor een bijdrage van het Rijk. Nou, er is uitgerekend wat die tunnel zou moeten gaan kosten. Die tunnel moet minimaal 4 miljoen euro gaan kosten. Maar ja, dat levert dus wel een veilige doorgang op naar het buitengebied Leiduin. Nou, inmiddels is er dus een burgerinitiatief gestart. Er zijn al 1700 handtekeningen opgehaald. En hopelijk krijgt dit een positief gevolg. Ja, en voordat zo'n tunnel er dan uiteindelijk ligt, ben je natuurlijk gewoon weer jaren verder. Want dan zul je zien dat ze weer een of andere zeldzame cavia tegenkomen. En dan gaan er al wat mensen bezwaren aan tekenen. En, nou ja, en dan moet er nog een ontwerp komen, dan moet gebouwd worden. Maar het initiatief is mooi, er zijn al handtekeningen. En nu hopen dat die veilige onderdoorgang er op enig moment dan gaat komen. Goed, dit is Justin Hayward, de zanger van de Moody Blues. En Forever Autumn.

0: Justin Hayward, zanger-gitarist van de Moody Blues. Heel veel grote hits op zijn naam. En natuurlijk ook te horen op The War of the Worlds van Jeff Wayne. Maar natuurlijk dat mooie War of the Worlds. En je hoorde zojuist, hoor je Forever Autumn. Ik las laatst in een onderzoek trouwens over de autumn, over de herfst gesproken, dat het grootste deel van de Nederlanders de herfst het mooiste seizoen van het jaar vindt. Vond ik wel opmerkelijk eigenlijk. En dat zit hem dan vooral in de wisseling van het blad aan de bomen. Dan krijg je een beetje zo'n Indian summer kleuren krijg je dan. Dat vinden mensen mooi. En ook het weer dat de ene dag prachtig kan zijn en de andere dag heel onstuimig kan zijn. Maar goed, de Nederlanders kiezen dus in overgrote meerderheid voor de herfst als het mooiste seizoen van het jaar. Nou, doe mij maar de zomer. Daar ben ik toch iets meer fan van. Maar ik hoor dus dan niet bij de meerderheid. We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
4: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zicht eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
3: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
5: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
3: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoetebouw, de Rijndijk en Nieuw-Vennep. 14 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen.
2: Pedro van Nooy.
7: Welkom bij deel 3 van Vandaag de Dag. Voor deze woensdag de 14e...

Je hoorde The Weeknd op 105 en Sacrifice. Het openen voor het derde gedeelte van vandaag de dag, voor deze woensdag, de 14e oktober. Een dag die in het teken staat van stakingen in het streekvervoer. We horen het net ook al in het nieuws, hè. Sommige mensen werken wel, sommige mensen werken niet. Dus als je gebruik moet maken van het streekvervoer vandaag, check dan even goed of het allemaal wel werkt. Hè. Of je wel met de bus naar Beverwijk kan, naar Hoofddorp kan, misschien wel naar Hillegom wil. Wie zal het zeggen? Als je naar Hillegom wil, morgen begint de Vierdaagse van de Bollenstreek. Ja, de Bollenstreek heeft zijn eigen Vierdaagse. Wist ik ook niet hoor, maar dat las ik toevallig net in het Haarlems Dagblad, dat de Bollenstreek een eigen Vierdaagse heeft. Die gaat morgen van start. Als ik het goed heb begrepen. Ja, donderdag 15 oktober. En het eindigt dan zondag Hillegom als startplaats. Onder andere Lisse, daar lopen ze ook nog. Katwijk doet nog mee. Noordwijker Hout doet nog mee. Nou, hartstikke leuk. En het is ook best nog wel redelijk weer om een vierdaagse te lopen. Ik kijk nu even naar buiten. Ik zie een voorzichtig zonnetje schijnen in Haarlem. Het wordt vandaag een graad of 17 bij een matig windje. En het blijft droog. Nou, dat is mooi weer, hè? Mooi weer. Voor deze tijd van het jaar, daar kan het mee. Het wordt wel kouder in huis, hoor. Ik heb van de week nog echt voor het eerst wel heel even de kachel aangehad. Dat ik dacht, nou, zou in de avond, een beetje rillerig, toch wel even een vuurtje erbij. Maar ja, voor de rest mogen we natuurlijk helemaal niet klagen. We hebben een paar dagen regen gehad, maar valt allemaal wel mee. Goed, nog één uurtje vandaag de dag met nieuws, weer, verkeer en meer uit je eigen regio. Ik ga natuurlijk nog even de situatie op de weg in de gaten voor je. Ik zie nu wel dat ze bij Hoofddorp het heel snel oplost. Het begint daar echt goed door te rijden. Er was daar vanmorgen een ongeluk waardoor drie rijstroken dicht waren. Maar inmiddels is de weg weer vrij. Rijdt het allemaal wel weer. Er zit nog wel wat file achter, maar dat lost heel snel op. In de week waarin we ook herfstvakantie hebben hier in de regio. En in een week waarin Albert Heijn geraakt is door een IT-incident, zoals ze het zelf noemen. We weten nou nog steeds niet of het een storing is of een hack is. En dan zijn we ook benieuwd of je dan vandaag weer gewoon boodschappen kan doen bij de Albert Heijn. Met je bonuskaart. Ik heb het gisteren maar even niet gedaan. Ik ben gisteren toch maar even naar een andere supermarkt gegaan. Ach ja, waarom ook niet, hè? Ongetwijfeld gaan we later nog eens een keer horen van Albert Heijn wat er precies aan de hand was. Goed, tot 10 uur vandaag de dag met natuurlijk ook muziek op je radio. Onder andere deze die ook nog steeds in de hitlijsten staat. Bebe Rexha.

wat je vaak hoort tegenwoordig, omdat het verstopt zit in een commercial van een telecom- en internetaanbieder. Meer mag ik niet over zeggen en mag geen reclame maken. Clean Bandit hoor je en Rather Be met Jess Glyndery. Ja, het is herfstvakantie in de regio, dus wat ga je dan doen hè, als je vrij bent? Nou, heel veel mensen werken ook part-time, hè, dus ook al zitten de kinderen dan op school, zijn ze toch vaak op woensdag nog vrij. Nou, vandaag is het woensdag. Dus ja, wat kun je nou voor leuke dingen doen in de herfstvakantie? Nou, je kan bijvoorbeeld naar de Koepelkathedraal gaan. Hè. Dat is hartstikke mooi om die kerk eens naar binnen te gaan. Dat is echt een hele bijzondere kerk die aan de Leidsevaart staat. Echt de moeite waard. Je kan bijvoorbeeld een speurtocht doen in het Frans Hals Museum vandaag. Er zijn ook speciale activiteiten in het Tijdens Museum aan de gang. Of kijk eens wat een leuke film ergens draait of zo. En wat ook heel leuk is, is om in de waterleidingduinen te gaan wandelen. En ja, dat moet je eigenlijk dan niet overdag doen. Het mooiste is natuurlijk om dat 's ochtends heel vroeg te doen. Dit weekend was ik er ook heel even, heel vroeg. En het is burlseizoen, hè. Burlseizoen. Dan zijn ze zo bronzig als maar kan. En dan zijn ze aan het burlen naar elkaar. Maar als je dan echt vroeg bent, dan is het nog heel stil. En dan, ja, ze komen bijna op je af, hè, die beesten. Je kunt ze bijna aaien. Zo mak zijn ze bijna. Kan niet hoor, maar zo voelt het wel. En dan hoor je dat bronstige geluid zo door die waterleidingduinen heen. Dus als je denkt, nou, ik moet nog wat leuks doen met mijn kids. En ik moet er nog even op uit. Of ik wil er zelf gewoon op uit en wat leuks doen. Dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen. Want het ziet er mooi uit, deze herfstvakantie. Dus dat is zeker ook een reden om naar buiten te gaan. Ja.

Dat is de Gospel Jam. 9:50 geworden op Haarlem 105. Ja, het was een ochtend met een ongeluk op de A4, waardoor de weg even dicht was. Er staan eigenlijk helemaal geen files in onze regio vandaag, behalve op die A4, maar dat lost nu wel best snel op, zeg maar. Als je van Den Haag naar Amsterdam rijdt, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelevarensveen nog 4 kilometer file door dat ongeluk van vanmorgen vroeg. En dan van Hoogmade naar Nieuw-Vennep ook nog eens 4 kilometer file. En dan als je bij Schiphol komt, nog eens een keer 6 kilometer file tot aan de Nieuwe Meer. Maar de weg is inmiddels weer helemaal vrij. Het rijdt allemaal langzaam, maar het komt dus wel allemaal op gang. Maar goed, als je uit Den Haag komt, dan kom je uiteindelijk nog wel verspreid over de hele A4 en 13 kilometer file terecht. Op de A44 voor Nieuw-Vennep is de file inmiddels helemaal opgelost. Dat is het goede nieuws. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met Julian Dom. Met onder andere aandacht voor de brand bij een pand van het COA in Aardehout. Jongeren die voor overlast zorgen aan een speeltuin aan de Scholverlaan in Heemstede. En een museum in Haarlem heeft het 1-jarig jubileum te vieren. Dat en meer straks om 9:30 in het Haarlem 105 nieuws. En dit zijn de Puma's op 105. Op jou.

0: Queen en de Bohemian Rhapsody. Het is 9:30 geworden.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
3: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
2: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. En ook in andere steden zijn doden gemeld. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gedetineerden. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Het weer, vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Zijn solo carrière was wellicht niet zo imposant als die van bijvoorbeeld Paul McCartney. Paar leuke liedjes gemaakt. George Harrison, een van de vier van de Fab Four natuurlijk. Got My Mind Set On You. Ja, het is inmiddels 8:08 geworden. Straks naar 10:00 Haarlem 105 met Jan Gaus, met Haarlem Werkt. Vanavond trouwens, hier in de Schouwburg in Haarlem, Freek de Jonge. Freek is bezig om zijn memoires tot leven te brengen. En vanavond is deel 4 alweer. En in de voorstelling van vanavond kijkt hij terug op de jaren tussen 1969 en 1980. Dat is een bijzondere periode wel in zijn carrière. Hij ontmoette zijn vrouw Hella. Nederlands Hoop ging uit elkaar. En hij begon met een solo carrière met De Komiek, onder andere. Heel veel experiment. Het was een hele mooie, bijzondere periode in het leven van Freek de Jonge, die inmiddels ook al 82 is trouwens. Hij vertelt daar dus vanavond over op het podium hier in de stad Schouwburg in Haarlem. En er zijn volgens mij nog kaarten voor te krijgen. Dus dat is mooi, hè, om Freek de Jonge toch nog een keer van dichtbij mee te maken. En als we het dan over Nederlands Hoop hebben, dan moeten we het ook hebben over zijn partner in die dagen. Zijn partner in crime. Zanger, schrijver, cabaretier, schilder, volleyballer. Hij was eigenlijk alles. Bram Vermeulen. In 1969 traden ze voor het eerst op met Nederlands Hoop in Bange Dagen. En dat, die première die was destijds hier in de Schouwburg in Haarlem. Maar daarna gingen ze uit elkaar, ging Bram Vermeulen solo. En zijn carrièrepad zag er wat anders uit dan dat van Freek de Jonge. Freek stond in Carré, deed grote shows. Bram Vermeulen ging gewoon hele mooie liedjes maken. Hele mooie liedjes. En helaas is hij veel te vroeg overleden in 2004 aan een hartstilstand. Maar het materiaal van Bram Vermeulen is wel bewaard gebleven. Hij heeft ook nog een hitje gehad zelfs met het liedje dat Politiek heet. Hij heeft een mooi liedje geschreven dat bij veel uitvaarten wordt gedraaid.

Pride, De Steen. Die hoor je nog vaak voorbij komen. Staat volgens mij ook altijd wel in een uitvaart top 100. En ik dacht, nou, het is wel mooi om op zijn geboortedag, 1946, de geboortedag van Bram Vermeulen, een plaatje van hem te draaien. En een van mijn favoriete liedjes van Bram Vermeulen is Rode Wijn. Niet alleen omdat ik zelf rode wijn heel lekker vind, maar gewoon omdat het een heel mooi liedje is geworden. Luister maar.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. En iedereen is aan het wachten. Gaan ze toeren volgend jaar? Gaat het gebeuren? En waar gaan ze dan komen? En wanneer kan ik kaartjes gaan kopen? Oh, er zijn zoveel fake berichten op social media over Coldplay. Dan komt er een of andere post voorbij van nou, ze gaan optreden hoor. En hier komen ze allemaal naar. Het is allemaal AI, allemaal niks van waar. De enige plek waar je het echt kan zien is gewoon op de website van Coldplay zelf. Goed, en daarvoor draaiden we nog Bram Vermeulen en Rode Wijn. Bram Vermeulen, vandaag is zijn geboortedag. Hij zou 80 zijn geworden, waarde het niet dat hij veel te vroeg is overleden aan een hartstilstand. 10 voor 10 op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Straks na 10 Haarlem werkt met Jan Gaus. Toch nog even aandacht voor dat zeehondencentrum in Pieterburen. Ik had het er vanmorgen vroeg al even over in het eerste uur. Is het bekend geworden dat er een probleem is met de financiering van het zeehondencentrum in Pieterburen. Het dreigt nu failliet te gaan omdat onder andere de provincie Groningen en de gemeente het Hoge Land, waar het zeehondencentrum gevestigd is, mogelijk geen subsidie meer gaan verstrekken, geen financiële ondersteuning meer bieden. Ja, en dan valt dus dat hele zeehondencentrum gewoon om. Al tientallen jaren bestaat dat, hè, dat zeehondencentrum. En dat zorgt ervoor dat pasgeboren zeehondjes die daar alleen maar rondzwemmen en in nood zijn, of andere zeehonden die in nood zijn of ziek zijn, uit het water worden gehaald, op worden gelapt, klaar worden gemaakt om weer zelfstandig terug te kunnen het water in. Hoeveel geld is er nodig? 2,8 miljoen euro om te overleven op langere termijn. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels al aan het kabinet gevraagd of er niet naar een oplossing gekeken kan worden. En er is inmiddels ook een crowdfundingactie gestart. En als jij wil, dan kan je dus bijdragen. Dat kan 1 euro zijn, het kan 10 euro zijn, het kan 100 euro zijn. Al wil je 14.000 euro geven, zoals iemand al heeft gedaan in die crowdfundingactie. Inmiddels staat de teller op bijna 300.000 euro. Maar dat is niet genoeg, hè. Er moet 2,8 miljoen euro komen om te overleven. Dus wil jij helpen om het zeehondencentrum in Pieterburen te laten blijven bestaan, dan kun je meedoen met die crowdfundingactie. En elk bedrag is goed. Maakt niet uit, het gaat er gewoon om hoeveel kun jij missen en vind je het waard. Nou, Google even gewoon naar crowdfunding Pieterburen en dan komt het vanzelf. Of ga gewoon rechtstreeks naar gofundme.com. gofundme.com. En daar kun je dan je geld doneren. En het stroomt achter elkaar binnen. Ik zie tientjes binnenkomen, ik zie 100 euro binnenkomen. Ik zag net ook 5 euro binnenkomen. Bijna 3 ton is er binnen. En ze hebben dus 2,8 miljoen nodig om te kunnen overleven. Dus elke steun daar is welkom om die zeehondjes te kunnen helpen. Ja, het is een heel mooi doel, dat vind ik zelf wel. Goed. Dit is Sol Milieu en Feels.

0: Bijna 10 uur. Maar tijd om afscheid te nemen van elkaar. Dit was er weer vandaag de dag van woensdag 14 oktober. Morgen is er weer een nieuwe vandaag de dag tussen 7 en 10 met Benito van Amersfoort. En je weet het, we zijn er elke dag met vandaag de dag. Door de week zijn we er tussen 7 en 10. En in het weekend zijn we er van 7 tot 9. En straks na 10 gaat Haarlem onder 5 natuurlijk gewoon door. Want Haarlem werkt. En Haarlem werkt hier op Haarlem 105 met Jan Gaus. Ik wens je nog een hele mooie woensdag en tot de volgende keer.
1: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
2: Zo vanuit de app.
1: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 14 oktober. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
0: Dankjewel Pedro Verlooy voor de afgelopen 3 uur.

Ja, ja. We weten allemaal hoe het gesteld is met Freek. En dit was natuurlijk Suzanne en Freek en de pijnstiller. In één keer op nummer 1 in de top 40. Ja, en terecht ook. Mooi nummer. Dit is Lincoln Yes Sir.

0: Con, yes sir. Een jaar geleden waren we erbij bij het Stationsmuseum Mutec. En een jaar geleden geopend. En nu hebben ze dan iets nieuws. En Haarlem 105 was daar ook eventjes bij. Was er even bij. Ja, dit is het.
1: We bestaan nu 1 jaar. En dat vind ik toch best wel een mijlpaal voor een museum om te vieren. En ik dacht, om dat leuk te vieren, doe ik dat met een kleine wisselexpositie in het museum. En ik dacht, wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past. En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan te stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990... uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
2: Wat opvalt aan de tentoonstelling is dat de hoofdrol in een affiche anders werd ingevuld dan ze nu zouden doen.
1: NS was toen trots op hun machines. En dit is de NS 6300. En die werden in 1931 aan de Nederlandse spoorwegen, aan de NS, geleverd. Dus die waren in 1932 nog spliksplinternieuw. Dus die wilden ze wel even mooi op een affiche zetten. We zien heel erg mooi de snelheid van de locomotieven in het stilstaande beeld te weten vast te leggen. Je ziet ook hoe het zo uiteindelijk vervaagt in de horizon. Je ziet erin hoe snel het gaat en ook dat het een 24 uur proces is. Daarnaast zien we ook Hermes, beschermheer van de spoorwegen. Dat was hij omdat Hermes ook de god is van de handel, wat de spoorwegen bevordert. En daarom zien we hem op veel affiches, zien we Hermes afgebeeld.
0: Mooi, ja hoor. Als je er naartoe wil, hou een beetje rekening mee dat ze niet alle dagen al geopend zijn. Ja, op het station. Mooi. Even de poortjes door. Ja.

in een station. En dan denk je, ja, maar goed, hoe kom ik daar naar binnen? Want ik reis nooit met het openbaar vervoer. En dan moet ik eerst een OV-kaartje kopen. Nee, hoeft allemaal niet. Je gewoon even met je bankpas bij zo'n poortje. En dan denk je van, ja, maar er wordt al van alles afgeschreven. Nee, dat is niet zo, want daarna ga je weer gewoon het poortje weer met je bankpasje uit. En dan wordt er niks afgeschreven. Cooking on the Third Burners was dat. En Mind Made Up op deze woensdag.

Midnight Train, de Superman Lovers. En de Superman Lovers is een DJ. En die heeft Alexis Perez uitgenodigd om dit nummer in te zingen. En deze DJ kent hem ook van dit nummer. Een klein stukje. 2001. Al een tijdje geleden. Ja, al een tijdje bezig. Hij komt uit Frankrijk. En dit was het nummer, dat nummer heet Starlight. Klein stukje.

Lovers. En The Midnight Train, dat is zijn nieuwe single. Ja hoor. 105. Goedemorgen. Straks hoor je Enrique Iglesias met Santon Bravos en Ola La La. Ola Kala Kala Kala. Zoiets. Hartstikke nieuw. Maar nu is Teddy Swims the Door. I took a

nieuwe van Enrique Iglesias. Ja, misschien heb je er wel een beetje moeite mee om op je werk te komen. Vanwege de streekvoerders leggen het werk neer. Dat hebben ze vandaag gedaan. En in Haarlem rijden er niet al te veel bussen. De treinen rijden wel gewoon. Het is een beetje ingewikkeld. In sommige regio's rijden de bussen wel. Maar hier in deze regio dan weer niet. Het gaat allemaal voor een strijd voor een loonsverhoging. En vandaar dat CNV en FNV met elkaar hebben besloten om vandaag dus een actiedag te doen. Streekvervoerders leggen het werk neer. Nou, dat wordt wat. Ja, vandaag. En dit is George Michael.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De 2 zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien.

0: En dan het weer voor onze regio. Misschien wat miseregen bij maximaal zo'n 17 graden. En morgen dan meer van hetzelfde.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

gisteren ook van die lekkere temperaturen. Ja. Zo'n beetje 20 graden. Vandaag ook weer een mooie dag. Zo nu dan 18, 19 graden. Zonnetje er een beetje bij op deze woensdag. Alvaro Soler. En dat is de titel, La Cintura. Ik piep een beetje, heb ik het idee. Heb ik de koptelefoon? Ja, nou goed. En Blue the Tiger en Feel Good. En dit zijn de Shape Shifters. Ze hebben een nieuw liedje.

Shapeshifters. Hartstikke nieuwe plaat. Samen met Charlene Hector. Dat is de zangeres. Everything Changing. 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn vorige maand al aangehouden op het verdenking van witwassen van geld. Het ging ruim om 400.000 euro aan geld. Crimineel verkregen geld en heeft de Koninklijke Marechaussee vandaag bekendgemaakt. Gisteren bekendgemaakt, ja. De politie doorzocht een woning en nam alles in beslag. Een auto, tientallen bankrekeningen en een administratie. Digitale bestanden en zelfs designer kleding. En ja, ze hebben toch niet helemaal goed naar Quasar gekeken. Ik weet niet of je die serie wel eens gezien hebt op Netflix. Ja, misschien was dat wel een beetje de inspiratie. Maar goed, niet helemaal goed afgelopen. Nee. Aya Nakamura is dit. En Jaja.

0: De pijnstiller van Suzanne Freek. Bam, in één keer op nummer 1. 100 tranen, Glas en Antoon. Met Boef op nummer 2. En dit was Samuel Welton. En die komt denk ik ook wel in de top 40 met Terug bij mij. Muziek uit de buurt van Jack.
1: Ja, dit is Haarlem 105.
0: Jack and the Weatherman.

Ja, en de winter komt er natuurlijk ook weer een beetje aan. En even te kijken. Dit was Bruno Mars. Vanuit de torenkamer. Het is altijd soms even een beetje pielen met de techniek en zo. Ja, dat is altijd wel mooi. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. Bruno Mars en Dance With Me. Ja, de winter zit eraan te komen. Er komt een nieuw winterevenement aan. Een winterevenement in de lichtfabriek. Met disco schaatsen. Oh, dat is wel leuk. En curling. De lichtfabriek in Haarlem komt deze winter met een nieuw dagelijks evenement genaamd IJstijd. Nou, dat is leuk. Vanaf 11 december tot en met 3 januari in de lichtfabriek. Een mooi event. Heel artikel daar ook over in het Noord-Hollands Dagblad. De lichtfabriek in Haarlem komt deze winter met een nieuw dagelijks evenement genaamd IJstijd. Van 11 december tot en met 3 januari kunnen bezoekers schaatsen, eten, drinken, curlen. En natuurlijk ook de kerstman. Hè? Ja. In de oude energiecentrale was dat in Haarlem. Hè? Ja, aan het Energieplein. Mooi, IJstijd. Zit eraan te komen. En dit is... zijn de Carnegans. En mijn favoriete spelletje is radio maken. Ja. My favorite game. Goedemorgen.

0: gewoon vol.
1: Ja.
0: Even het einde. Een heel mooi einde zit eraan. Oh, ongeveer gaat dat. Hoe? Nou, zo. Oh, nee. Het is er afgeknipt hier. Dat is... Ja, dat had ik ervoor moeten weten.
2: Hey,

0: NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen op deze 14e oktober. Dit was James Blunt.
1: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
2: Die is ook klaar.
1: Klaar?
2: Vorige week al.
1: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
2: Die is dicht.
1: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
2: Haarlem 105, staat er meteen op.
3: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 14 oktober.
4: Jan Gaus.
0: Ja, goedemorgen. Even een beetje rommelen met de microfoon. Ja. In mijn thuisstudio. Ja.
6: Busje komt zo, busje komt zo.
0: Au.
6: Busje komt zo.
0: Dat is maar de vraag vandaag.
6: Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo.
0: Of het busje wel busje zo komt. Want, er is een landelijke staking. Busje komt zo. Dus reken niet al te veel op de bussen in de regio. Hey, buiten de regio kan het nog wel zijn. Treinen rijden wel normaal. Maar ja, hoe kom je dan

0: En dit was Ed Sheeran en Shivers. Ja, een collega, gewaardeerde collega Rudy Nicola, die sprak met Renske Leijten. Want Renske Leijten, je kent haar van de landelijke politiek, heeft een nieuwe job.
1: Hallo. 17 jaar Tweede Kamer en nu dus de bibliotheek. Was dit voor jou zelf een verrassende stap of eigenlijk een heel logische?
2: Nou, nu het zo duidelijk is en het proces hebben doorlopen, dat nu ook iedereen het weet. We wisten zelf al een beetje langer dat deze benoeming was voltrokken of dat eraan zou te komen.
1: Ja.
2: Valt het wel steeds meer als een hele logische keuze uit. Maar als je me dit 3 jaar geleden had gezegd, dan had ik daar met vraagtekens naar gekeken. Omdat ik toen ook geen enkel idee had waar ik precies terecht zou komen in de samenleving. En ik heb de afgelopen 3 jaar ook echt de tijd genomen om dat te onderzoeken. Ik heb ook echt wel wat sollicitaties gehad die ergens zijn geëindigd. Want ja, ik ben nu bij de BIEB. Maar ja, weet je, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik hou van boeken. Die studiezolder in Haarlem, daar heb ik mijn eindexamen geleerd. Het valt echt heel erg op zijn plek.
0: Nou, mooi. Ja. En het is een gegund. Renske Leijten. Een mooie plek in Haarlem. Ja.

0: Alabama Shakes. En Garden. Een van de nieuwe platen van Haarlem 105. When you see a blue... Nou, nog maar even.
1: Busje komt zo.
0: Nou, denk je er niet al te veel op dat het busje komt? Nee. Ai, ai, ai. Ja. Ja, het is voor een goede zaak waar ze voor staken natuurlijk, ja.

0: Frankie Smit en de Double Dutch Bus. En dat allemaal in het kader van de openbaar vervoerstaking. De bussen staken door heel Nederland heen. Sommige trajecten rijden er nog wel. Sommige trams rijden ook gewoon in Amsterdam, want die zitten dan weer buiten. Metro's rijden ook en de treinen rijden ook. Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Maar in Haarlem rijden er bar weinig bussen. Ja, zeker. Dit is nieuwe muziek van Klokkenbach en Callum Scott. En dat nummer dat heet Collide.
2: Even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes the darkest scary.

0: Collide. Collide, ja. Haarlem 105, 14 oktober, de dag dat ingaat dat er heel weinig bussen rijden in Haarlem. Houd daar rekening mee. En ook in Heemstede, in Bloemendaal, de hele regio, is dat eigenlijk het geval. Ja. Nieuwe eigenaren zijn er bekend van de oogsttuin. De oude eigenaren die dat allemaal hebben opgezet, ja, die hadden zoiets van, nou, het is wel even een beetje klaar, we hebben het helemaal opgezet, jarenlang onze schouders eronder gegooid en nu ja, is het tijd voor iemand anders.
1: En op een gegeven moment is het wel tijd om het over te dragen. Maar wat ik ook wel heel belangrijk vind, is dat je het niet te laat moet overdragen. Want we waren zo blij dat we Paul en Nienke gevonden hebben. En dat het gewoon doorgaat. Dat is zo ontzettend fijn. Zo van ik zelf tegen Erik van ja, we hebben het niet voor niks gedaan.
0: Nee, precies. Dat is heel mooi. Ja.
2: En het gezamenlijk gedaan met de afspraak dat als het allemaal beviel, dat wij het dan volgend jaar over zouden nemen. En, het is zeer bevallen, dus met veel plezier nemen we het volgend jaar over.
3: Je ontmoet hier ook je buren. Het is een soort dorpsplein af en toe. Er worden hier allerlei nieuwtjes en dingen uitgewisseld. Het is ook meer dan alleen maar je groenten komen halen. Het is echt samen aan je voedsel.
0: Samen, ja. Ja, lekker rommelen met elkaar. Lekker klagen. En een beetje dan...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever één keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990... uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien. En dan het weer voor onze regio. Misschien wat miseregen bij maximaal zo'n 17 graden. En morgen dan meer van hetzelfde.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ja, ja. Niels Geuzenbroek was dat. Ook weer muziek uit de buurt. En Misha, ook in Nederland. En Lose My Life. En je bent ook helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

leuk nummer dit van hem. Deze groep. Aardig 105. Ja, en de Appie die is behoorlijk getroffen door een cyberstory. Maar ze zijn de computers weer aan het opstarten. In Haarlem, ik heb er niet zoveel over gehoord. We deden ook een oproep in onze huisapp. Hè, onder de medewerkers van zijn de schappen leeg in Haarlem. Nou, ik heb er zelf niet zoveel van gezien. Ik zag er ook niet zoveel foto's over. Maar goed, de systemen... De systemen worden weer opgestart. Dus ja. Dus, het is wat met die hacks. Jongen, hele nieuwe industrie. Ja. Collect 200 is dit. En Sanchez.

Want er was een tip binnengekomen dat er een vuurwapen zou zijn. Dus het, ja, politie rukte daar uit. Politie doorzoekt het Haarlemse park naar melding vuurwapen. Meerdere mensen gefouilleerd, maar er is helemaal niets gevonden. Nee, gelukkig maar. En dat is allemaal in het Rijnaldapark. En wat had ik daar net voor een liedje? Dat was Collect 200 en Sunshine. Ja. Weinig problemen bij de Albert Heijn's hier in de buurt van Haarlem. Geen echte grote problemen. Schappen niet helemaal leeg, gelukkig. Hey. En de problemen die zijn ook een beetje opgelost. Ja. Systemen worden weer opgestart. En dit is UB40.

Ja, moet je nagaan, hè, met zo'n ICT-storing. Hoe snel dan dat allemaal misgaat. Er gaan ook allerlei, allerlei stemmen over op dat toch de supermarkten weer grotere opslagplekken moeten creëren en dat soort dingen. Denk je, ja, maar dan gaan de prijzen ook weer omhoog. Ja, en dat willen we dan natuurlijk ook weer niet. Het is een moordende concurrentie tussen al die supermarktketens. Dus ja, je wil ook zo efficiënt mogelijk zijn. Ja. Dit is Phil Farron en Galaxy. En Everybody's Laughing. Nou, laten we dat erin houden. Hoi, mooi.

Michael Ferrin uit de jaren 80. Ik heb het bakje maar weer eens even opgezocht. En er zitten 1638 liedjes in. Met allemaal uit het tijdperk 80, 89. En Phil Ferrin Galaxy zat daar dus ook in. En Everybody's Loving. Pisa, de gewone man. Ook allemaal nummers dat je denkt van... God, dat het een hit was toen. Ja, zeker. You are to me what I would always call a friend. Our colors different, but somehow they would always blend. We've seen our highs and we have seen how low they both

ze gaan even de pauzestand in. We doen nog een aantal optredens, ook in 2027. En dan is het even closed. Ja, yeah. Chef Special. En The Bad Motherfucker. Zo heette, ja, sorry. Zo heette dat nummer nou eenmaal. Ja, mijn vrouw zou zeggen, ja, yeah, words, let op je woorden. En op de titel kan er niks aan doen. Mami, ja. Nathan Vega. Nathan Vega is het. Google. En ik ben er morgen weer. Straks het NOS-journaal. En graag tot morgen. Dag.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Gijs Vente.
2: Kom eens een praatje maken en Breaking Bad. Maar...

I'm in Trouble, Alessia Cara en Norah Jones. Ja, en welkom, welkom, welkom bij Haarlem 105. Welkom bij Haarlem Luncht. De dagen beginnen steeds korter te worden, maar dat maakt de lunch er niet minder gezellig om. Sterker nog, misschien juist wel gezellig. Rustig, rustige fiets naar werk in deze heerlijke zon. Radio aan, laptop open en productief zijn. Heerlijk, en dan nu eindelijk lunchen. Het is, ja, het is woensdag. Of je hebt misschien net wel de kinderen opgehaald, zit aan de hagelslag, vlokken, gestampte muisjes, fruithagel of iets anders ongezonds. Omdat je vandaag gewoon even geen zin hebt om jouw kind ook echt dat tomaatje door de strot te duwen. Het is nogmaals, per slot van rekening, woensdag. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op de woensdagmiddagen. En dit is Haarlem Luncht met muziek, cultuur, nieuws en alles wat er verder nog voorbij komt. Zometeen gaan we het hebben over lekker kletsen met elkaar. Maar eerst gaan we naar Douwe Bob.

Teddy Swims, Perfect Man. Ja. Ja. We zitten steeds meer op onze telefoon. Er is geen kassabediening meer. Op het terras dan bestel je digitaal. En de klantenservice die is ook nog eens een behoorlijk slechte AI-bot. Alles lijkt er langzaamaan op ingericht te zijn om zo min mogelijk contact met elkaar te hebben. En het is natuurlijk eigenlijk heel erg treurig. Jongeren die durven zelfs niet meer te bellen. Ja, dan denk je toch, nou, daar moet misschien eens een keer iets aan gedaan worden. Nou, gelukkig heeft Roderick Schaapman, die heeft daar iets aan gedaan. En die heeft Stichting Praatje opgericht. Stichting Praatje. En wat is het nou? Dat is een soort geel vierkant ergens op een locatie in een stad. En dan nodigt die mensen uit om een praatje te gaan maken. Ik was er net wezen kijken. Dat is echt hartstikke leuk. Heel gezellig. Je praat gewoon met elkaar. En wat doet het nou? Je wordt er steeds wat gezonder van. Hè? Omdat je namelijk beter kijkt naar de mens, beter kijkt naar de wereld, beter kijkt naar jezelf. Toen dacht ik, nou, misschien moeten we dat ook gewoon veel vaker gaan doen. Gewoon rustig eens even met elkaar gaan babbelen. Hé, wat heb jij een leuke broek aan? Nou moet je ook niet op een raar moment zeggen. Hè? Je moet ook wel een beetje uitkijken wanneer je dat zegt. Maar zeggen, nou, wat is een leuke kinderwagen? Potverdorie, wat heb jij een ongelooflijk leuke bril op? Hè? Wat meer menselijk contact met elkaar maken. Dat lijkt me nou een heel goed idee. En dat is op dit moment is dat gaande bij het station Haarlem. En dan zie je op een gegeven moment zie je daar een geel vierkant. Ja, en als je dan een beetje langs loopt, zo schichtig, dan word je misschien wel aangesproken. En heb je ook die gezondheidsvoordelen van dat praatje maken met een vreemde. En doe dat gewoon. En fuck die zelfscankassa. Ga gewoon naar de kassa. Kan jou wat schelen. Daar past natuurlijk maar één plaat bij. Such a Shame, Talk Talk.

Talk Talk. Maandag is de Amerikaanse acteur R.G. Mitt overleden. Die is op 34-jarige leeftijd overleden. En Mitt werd wereldberoemd door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de hitserie Breaking Bad. Zijn vertegenwoordigers hebben bevestigd dat de acteur in zijn woonplaats Texas is overleden. En naast zijn personage in de serie in Breaking Bad leed Mitty in het echte leven ook aan cerebrale parese. En hij zette zich ook jarenlang intensief in voor acceptatie van acteurs met een beperking in Hollywood. De cast van de serie zegt diep verslagen te zijn op zijn plotselinge dood. Ja, en ik zat te denken, er is misschien wel één plaats die er mooi bij past uit de serie Breaking Bad. Negro y Azul, The Ballad of Heisenberg van Los Cuentes de la Sinaloa.

0: aan de kaak. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990... uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

Lost Frequencies met Don't Forget About Me. Ja, dan is het tijd voor cultuur. Wat is er allemaal te doen op cultureel gebied hier te Haarlem en omstreken? In de stad Schouwburg is vanavond Wisten Wij Veel. Daarin brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze bijzondere theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1960 en 1980. Een periode voor hem waar alles begon en een beslissende wending nam. Vanavond is de première dus in de stad Schouwburg en De Warme Winkel speelt in Haarlem en dat is altijd goed nieuws. Vanavond speelt De Warme Winkel Brit voor President. En daar, ja, als je nou helemaal klaar bent met dat gemodder van halve compromissen, achterhoede gevechten en dat eeuwige gedraai, vraag je dan ook af, kan dat niet gewoon beter? Is het niet tijd dat iemand de problemen echt aanpakt en zegt waar het op staat? In plaats van willoos mee te drijven, dan is er goed nieuws. Brit gaat zich ermee mee bemoeien vanavond in De Schuur. En nog iets vanuit mij. Ik ben afgelopen maandag ben ik naar NASA gegaan. De documentaire over Israëlische militairen, over hoe ze tekeer zijn gegaan en op welke manier in Gaza. Ik ga er niet al te veel over zeggen, er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar toch een ongelooflijke aanrader. En dan gaan wij door naar D-Light.

0: Adele met I Drink Wine.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor de lekkere track. Het is 1:15. En dat betekent natuurlijk inderdaad maar één ding. De lekkere track. En ja, ik kreeg een berichtje van Joke. Die zei, ha, Gijs, je muzieksmaak is best wel oud. Prima. Maar Billie Eilish, ken je haar überhaupt? En dan voor die plaat die precies de naam draagt van je show. Lunch. Dun. Oké, Joke. Fijn dat je een bericht stuurt, maar wel feisty. Prima, ja, en ik ken Billie Eilish. En sterker nog, ik ken ook de plaat Lunch. Dus, nou ja, ondanks dat je toch best wel gemeen bent, laten we maar gewoon draaien.
1: De lekkere track.

0: Bohemian Rhapsody van Queen. De pepernoten liggen in de schappen als ze geleverd kunnen worden. De oliebollenkramen zijn er al. En dan met dit soort platen. Nou ja, dan is de herfst nauwelijks begonnen, maar dan is de winter er al bijna.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dan ook nog Boudewijn de Groot. Nou, dan is de herfst alweer bijna klaar.

0: te zweet.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: En dit uur met het hoogste lied, het riedeltje van Ver, maar eerst Passy.
4: There's something electric between you and

Anderson .Paak met A Good Day. En dan is het tijd voor het riddeltje van ver. Ja, dan gaan we naar onontgonnen gebieden, onontdekte landen en onbezongen plaatsen. We gaan van de heuvels van Herzegovina tot de bergen van Benin. Of naar de vlaktes van Saint Vincent en de woestijnen van de westelijke Sahara. Deze keer rijden we met de Intercity-trein naar... ja, waar je in de oude Kijk in de Jatstraat op nummer 26... een van de smalste huizen van Nederland vindt. Het is amper 1,30 meter breed. En vroeger was dit simpelweg een gangpad tussen twee gebouwen. Later is dit dichtgebouwd tot een woning. En we gaan naar de plek waar er hardnekkige verhalen gaan... over een historisch ondergrondse gangenstelsel... dat van het provinciehuis naar het Martini-Kerkhof... en ook weer naar andere delen van de stad liep. Bedoeld voor monniken en bestuurders om te vluchten tijdens belegeringen. Hoewel veel gangen in de loop der eeuwen zijn ingestort... of dichtgemetseld stuiten archeologen nog wel eens op oude, overwelfde kelders die met elkaar verbonden waren. En ja, iedereen kent de toren van Pisa, maar de toren van Walvis Dus Kerk in Bedum, ja, waar Arjen Robben vandaan komt, die staat nog schever. Als je kijkt naar de hellingshoek ten opzichte van de hoogte, is de toren van Bedum met een helling van 4,18 graden officieel schever dan Pisa, die is ongeveer 4 graden. En het prachtig, idyllische pepergasthuis vlakbij de Poederstraat is nu een oase van rust. Maar in de 16e en 17e eeuw zat hier het stadsdolhuis. En wat toch een vrij macaber feitje is, tegen betaling van een paar centen konden burgers in het weekend naar het krankzinnige huis om naar de patiënten te kunnen kijken als een soort luguber amusement. Ja... we gaan dus naar het hoge noorden, waar niets boven Groningen gaat. En ja, dan is er eigenlijk ook maar één plaats die je kan draaien. Voor een hoop studenten zal het een bekend nummer zijn. Ik heb er zelf ook ooit een keer gestudeerd. Nou ja, gestudeerd. Ik heb er ook een paar jaar gezeten. En daar was dit toch altijd wel een heel erg populair nummer. En nu hier bij Haarlem 105. Ralf Poelman, het glas van het Noorderplantsoen.

wilde zijn. Had je nog iets willen zeggen? Doe het snel, er is niet heel veel tijd. Want de wolken worden donker.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, zometeen na het nieuws is het tijd voor het hoogste lied. En we gaan naar, nou ja, eerst even uitleggen wat het is. Het hoogste lied. Ik zoek een jaar uit en ook een week uit de top 40. En dan is het aan jou de schone en eervolle taak om te bepalen welke nou op dat moment hoger stond. Maar ja, naar welk jaar gaan we nou? We gaan naar het jaar dat in mei van dat jaar won Max Verstappen als jongste coureur ooit de Grand Prix van Spanje. En we gaan naar het jaar dat bij een referendum in Groot-Brittannië, ja, in die juni maand stemde een meerderheid van de bevolking voor het verlaten van de Europese Unie. En gelukkig hebben ze nog steeds de nadelen van die beslissing. En Donald Trump won de Amerikaanse presidentsverkiezingen en versloeg Hillary Clinton. Maar er is ook nog iets anders gebeurd. De mobiele augmented reality game Pokémon Go werd in die zomer een enorme hit. Een rage. Weet je nog dat je ze overal in één keer bij een park, bij een bosje of bij een parkeerplaats op een totaal onverwacht moment zag je in één keer allemaal tieners. En ook al niet alleen tieners. Die stonden daar opeens met z'n allen om een Charizard te kunnen vangen. God, ben ik blij dat het voorbij is. Tina Turner.

je hoort nu ZZ Top. Sharp Dressed Man. Wat ik altijd zo ongelooflijk goed blijf vinden van deze band is, je hebt natuurlijk twee mannen met gigantische baarden. Die heten Dusty Hill en Billy Gibbons. En dan de enige man die altijd gladgeschoren is, die heet dan Frank Beard.

Na het nieuws gaan we door met het hoogste lied. Maar eerst nog Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Uit 1972 alweer. En iedereen kent dit.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien. En dan het weer voor onze regio. Misschien wat miseregen bij maximaal zo'n 17 graden. En morgen dan meer van hetzelfde.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Charlie Gere met Jennifer. En daarvoor hoorde je Fat Joe, Ja Rule en Ashanti met What's Love.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, dan gaan wij door naar het hoogste lied. En we dalen af naar het jaar dat in Nederland werd gestemd over het associatievereenkomst met de Oekraïne. En een meerderheid die besloot om dat daartegen te stemmen. En Europa werd getroffen door een zware terroristische aanslag. Meerdere zelfs in Brussel, Nice en ook in Berlijn. En het meest populaire woord in Nederland was op dat moment, kan je nog herinneren, treitervlogger. En het was ook het jaar dat de muziek toch wel het een en ander te treuren had. Waaronder David Bowie en Prince, die bliezen hun laatste adem. Weet jij al welk jaar het is? Nou, is goed te doen toch deze keer? Ik denk het wel. We gaan naar het jaar.
2: Vandaag reizen we af naar het jaar 2016.

Ja, de mega-hit Can't Stop the Feeling uit 2016 kent een bijzondere geschiedenis. Justin Timberlake die schreef deze feel-good-plaat specifiek voor de animatiefilm Trolls, waarin hij zelf ook de stem van de chagrijnige troll Branch insprak. Zonder de film was het nummer er waarschijnlijk ook helemaal nooit geweest. De opdracht om een ultiem vrolijk dansnummer te maken dwong hem in een muzikale hoek die hij solo nooit eerder had verkend. En het nummer leidde na de release tot een vreemde splitsing in de muziekwereld. Terwijl het prestigieuze tijdschrift Time het vanwege het hoge suikerzoete gehalte genadeloos uitriep tot slechtste nummer van 2016, dacht de muziekindustrie daar heel anders over. Het domineerde wereldwijd de hitlijsten en werd zelfs bekroond met de prestigieuze Grammy Award. De allereerste live primeur van de hit vond plaats op een verrassend podium. Justin Timberlake die bracht het nummer voor het eerst ten gehore tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival 2016 in Stockholm. Die stond dus hoger. Justin Timberlake die stond op 1 en Sia met Cheap Thrills, die je zojuist hoorde, die stond op nummer 4. Gaan wij door naar One Republic.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Dat was hem voor mij voor deze keer. Hier op Haarlem 105 non-stop muziek tot die stopt. En die stopt in ieder geval om 5 uur. Dan is het Ico Legend weer met Haarlem Vandaag. Met het laatste nieuws en achtergronden. Tot de volgende.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever één keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien. En dan het weer voor onze regio. Misschien wat miseregen bij maximaal zo'n 17 graden. En morgen dan meer van hetzelfde.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede zangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer nog gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990... uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien. En dan het weer voor onze regio. Misschien wat miseregen bij maximaal zo'n 17 graden. En morgen dan meer van hetzelfde.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu 5 minuten in de file op de A5... van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. En op de A10 rijdt het langzaam op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen sta je bij Amstelveen 5 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem is het oponthoud net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim 400.000 euro aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De twee zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990... uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het eenjarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van 250 euro voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met bijna een half uur vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het ook druk tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. De A22 is de Velsertunnel dicht van Velsen naar Beverwijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via de Wijkertunnel in de A9. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je een kwartier in de file daar voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ik denk toch elke keer aan Elton John. You can tell everybody this is your song. Maar I am the man, L.O. Black. Zometeen Haarlem vandaag.
1: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
2: Ach, hoezo niet? Brug staat vast, alle uur.
1: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
2: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
3: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 5 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits. Er staat onder meer een flinke file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Leidse Rijn doe je er een half uur langer over. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 10 minuten in de file. Het is heel druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velzen. Daar doe je er 20 minuten langer over. De Velzertunnel was ook even dicht. Op de N202 sta je daardoor ook 40 minuten vast. Van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je ook 40 minuten in de file. Dat is tussen Bloemendaal en IJmuiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Dit is Haarlem vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En we gaan ook vooruitkijken. Vooruitkijken naar wat er allemaal gebeuren gaat. Zo gaat er zaterdag 31 oktober de eerste van de jubileumconcerten van het Kennemer Vrouwenkoor plaatsvinden. Zometeen gaan we bellen met de dirigent daarvan. En we gaan het hebben over aankomend weekend. Want dan vindt er iets bijzonders plaats. Hier in Haarlem, in de avond, in de nacht. Nou ja, in de nacht van 5 tot 10. Maar voor kinderen is het nacht. Je hoort er straks meer over. Dit is Michael.

Michael Jackson, Billie Jean, hier op 105. Goed dat je luistert. Haarlem vandaag tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En we gaan ook vooruitkijken naar dingen die aan de hand zijn. Zoals ik al zei, op 31 oktober begint er in het Remonstrantse Kerk aan de Prins Hendrikstraat in Haarlem om 3:30 een speciaal concert. Een concert van het Kennemer Vrouwenkoor. En de dames, ja, ze zijn wel op leeftijd, maar volgens mij is er niemand die de volle 90 jaar hebben gevuld. Dus 90 jaar bestaat dit koor al. Dat is lang hoor. Ja, en voor die speciale concerten onder leiding van dirigent Xandra Mizé heeft componist en arrangeur Asper Swank zich gericht op een uitgebreid spectrum van Haarlemse schrijvers en dichters. Ik ga er zo meteen alles over horen terwijl ik haar bel. Xandra hier strakjes live in de uitzending. Verder gaan we het hebben over, er is iets heel bijzonders. Jo Janneke, zij is designer van beroep. En zij maakt kleding natuurlijk, want dat is wat je doet als designer, met een 3D-printer. Ja, ik laat hem heel even vallen met een 3D-printer. En op de Dutch Design Week, die aankomend weekend in Eindhoven van start gaat, ga je haar werk ook tegenkomen. En we hebben Maurice op pad gestuurd, onze razende reporter, om Jo Janneke te spreken over dit bijzondere voorval. Of over dit bijzondere, ja, datgene wat er dan wat er gebeuren gaat. En verder gaan we het hebben over Stationsmuseum Mutec. Ja, als je vaak met het station gaat, of met het station met de trein op het station gaat, dan ben je daar misschien wel eens geweest. Ze zijn er nu inmiddels een jaar en gaan dat ook vieren. En wat we ook nog gaan doen, nu we het toch over musea hebben, we gaan contact leggen met het ABC, ons architectuurmuseum hier in Haarlem. Want aankomend weekend is het zover. Dan kun je weer met je kinderen van 5 tot 10... rondlopen door de musea hier in Haarlem. Dan is het namelijk tijd voor de museumnacht Kids. En het ABC heeft weer een erg leuk programma. En daar gaan we natuurlijk even over bellen. Dit alles hoor je in Haarlem vandaag. En natuurlijk nog veel meer, want ook lekkere muziek heb ik voor je. Zometeen Extreme met More Than Words. En hier hebben we dan eindelijk onze, de mensen die het op Bevrijdingspop nog zo fantastisch deden. Dit is Feels, part 2 wel. Dit is Sonmieu op 105. On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: Extreme uit de jaren 90. More Than Words hier op Haarlem 105. Meer dan woorden zijn ook eigenlijk niet nodig om iets duidelijk te maken. Of zo, ik heb geen idee. We gaan het even hebben over de Dutch Design Week. Want die gaat aankomend weekend in Eindhoven van start. En dan zul je misschien denken, ja, waarom heeft Aiko het nou over Eindhoven? Niet alleen omdat ik daar zelf bijna vandaan kom. Want dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik kom in Tilburg. Onze eigen Joanneke Tamis, onze eigen Haarlemse, die gaat daar shinen met kleding die ze gemaakt heeft met behulp van een 3D-printer. En ik heb Maurice op pad gestuurd om haar eens even aan de tand te voelen hierover. Luister mee.
1: We staan al op een rode loper. Misschien een toekomstbeeld, maar je gaat binnenkort wel iets heel vets doen.
2: Ja, dat hoop ik wel inderdaad. Ik ben uitgenodigd om op de Dutch Design Week te staan. En ik hoop natuurlijk ooit mijn creatie over een catwalk te zien lopen. Echt dat ik een soort van huiskamer naar catwalk, dat lijkt me een mooie, dat is het toekomstplan.
1: Voor nu is het nog hobby, maar wel eentje die uit de hand begint te lopen. Met deze jurk won ze de innovatieprijs en staat ze de komende 3 maanden op een expositie over 3D geprinte kleding in de koepel.
2: En vooral deze muur is eigenlijk een grote brainstorm. Om te zien hoe dingen bewegen, hoe het eruit ziet, of het materiaalkeuze voldoende is. Er zitten ook wel wat mislukkelingetjes bij, maar dat is ook wel onderdeel van het proces.
1: Mijn moeder deed vroeger altijd naaien. Is dit nou het nieuwe naaien?
2: Wat mij betreft sluit het een het ander niet uit. Ik denk dat het een mooie combinatie is van ouderwetse craft, handarbeid en code. De code die nodig is om de 3D-printer aan te sturen om couture te maken.
1: De zomer is net voorbij, maar als het volgend jaar weer mooi weer is, ga je dan in zoiets rond paraderen?
2: Misschien niet naar mijn werk, maar wel een festival of zo. Ja, waarom niet? Nou, hij is nog in progress. Hij hangt nog ook een klein beetje met plakband aan elkaar. Maar ik wil hem ook laten zien omdat dit wel echt flexibeler is. Die andere jurk is natuurlijk uit solid plastic, zoals we 3D-printen kennen. En deze is een stuk beweegbaarder, flexibeler. Hij past om je lichaam. Dus vandaar dat ik hem toch even wilde laten zien. Ik heb een printbed van maar 30 bij 30 centimeter. Dus het is inderdaad een klein maatje. Die panelen van dat rokje die zijn allemaal maximaal 30 centimeter, zodat ze nog in mijn printer passen.
1: Daardoor print ze de kleding nog in onderdelen. Waardoor het toch nog veel werk kan zijn om een eindproduct te maken.
2: Het zijn 1200 hexagonnen in een verloop. Zo. Er zit ook nog een extra glittertje op. Dus als hij beweegt, glanst hij heel mooi. En het heeft 110 uur gekost om hem in elkaar te zetten. Al die individuele hexagonnen moest ik met ringetjes aan elkaar knopen. Dus wel een werkje, maar ik ben er best wel trots op.
1: Vanaf aanstaande zaterdag staat deze jurk ook op de Dutch Design Week.
2: Ik heb dus deze maar één jurk. Nou, tenminste, ik heb meer jurken, maar dit is degene die nu een beetje de flagship jurk is. Dus ik ben hem thuis aan het hermaken. Ik ben mijn printer loopt nu als een malle te printen. En ik ben dus nu weer elke avond ze in elkaar aan het zetten.
1: Is dat nog leuk?
2: Zeg maar, de bovenkant is het leuk en dan wordt het steeds minder. En aan de onderkant dan ben ik het goed zat, inderdaad.
1: Voor nu is het nog even een paar dagen hard doorwerken en dromen over mogelijke nieuwe ontwerpen voor in de toekomst.
2: Dus ik ben hard aan het sparen voor zo'n grote. Industriële printers zijn vaak 1 bij 1 meter of zelfs nog groter. Dus dan zou ik gewoon een hele jurk daar gelijk uit kunnen printen.
0: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want ja, zo'n jurk, ja, het bestaat natuurlijk allemaal uit hele kleine dingetjes. Ja, kleine hexagonnen, dat zijn natuurlijk, je kent die stopborden wel, die vorm heeft het natuurlijk. En die zijn allemaal aan elkaar geknoopt. Het heeft iets weg van een maliënkolder op de een of andere manier. Maar goed, als je nou echt beelden wil zien hiervan, ga dan vooral naar onze website, haarlem105.nl en ga naar de foto's die we hiervan hebben gemaakt. En nu ik het er toch over heb, je kunt ook sinds kort ons bereiken met de Haarlem 105 app. Jazeker, ook wij hebben eindelijk een keer een app. Dus Haarlem 105 gewoon in je broekzak. En dan kun je alle foto's en filmpjes en ook gewoon dit terugluisteren. Stel, je zit nu in de auto en je bent onderweg naar Amsterdam. Ja, dan kan het zijn dat je me ergens halverwege kwijtraakt, omdat we tot zover nog niet reiken. Maar als jij wel tot aan Amsterdam gewoon al mijn gepraat wil horen en ook bij wil blijven met datgene wat er aan de hand is, en straks ook gewoon het nieuws van 5:30 wil luisteren, of zo meteen The Farm wil luisteren met All Together Now, stel ik voor, download even snel die app. Die kan je gewoon terugvinden in de Apple Store en ook bij de bij de Play Store. Zet je hem op je telefoon en dan luister je ons gewoon terug of live. Maar goed, ga gewoon even kijken van hobby naar Dutch Design Week. Jo-Janneke maakt kleding met een 3D-printer. Ik stel voor dat je het even gaat bekijken, want het zijn hele mooie beelden. En mocht je het trouwens een keertje live willen zien, dan kun je ook gewoon naar de, naar de koepel toe, hè? Want daar staan die dingen dus nog gewoon. Ja, het is echt wel een werkje. Goed, dit is The Farm All Together nou op 105.

0: Ja, met dit nummer moet ik toch altijd weer denken aan Charlie Lonois en Mental Theo, toch? Toch, ja. All together now. Wow. Ja, goed. Dit was natuurlijk het origineel. Schitterend gedaan door The Farm. Wij gaan naar het nieuws van 5:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag. Mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. 4 mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Een 34-jarige vrouw uit Haarlem en een 36-jarige man uit Purmerend zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens de Koninklijke Marechaussee gaat het om ruim €400.000 aan crimineel geld. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Financial Intelligence Unit. Bij een doorzoeking zijn onder meer een auto, bankrekeningen, administratie en designerkleding in beslag genomen. De 2 zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdachten in de zaak. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
3: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met visieverzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
2: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door. Het weer, morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat in de file op onder meer de N200... van Zandvoort naar Amsterdam voor knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je een kwartier op onthoud. Het is druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Daar sta je 25 minuten vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een kwartier tijdverlies. En op de N235 sta je 10 minuten in de file van Amsterdam naar Purmerend bij Purmerend Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Zo is het.
1: We zijn er altijd voor je.
0: Goed dat je luistert.
1: In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, ja.
1: Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.
0: Nou.
1: haarlem105.nl.
0: En niet alleen op haarlem105.nl, maar ook de Haarlem 105 app. Ga naar de App Store, ga naar je, waar je dan ook apps vandaan haalt. En zoek hem even op, check hem ook, want hij werkt fantastisch. Lost Frequencies, Don't Forget About Me op 105.

0: Ik heb dit nummer wel eens gezongen met een clubje kinderen. En dan met allemaal met zo'n boomwhacker. Weet je wat het is, een boomwhacker? Dat zijn van die dingen die... het zijn eigenlijk een soort hele grote... plastic pijpen die allemaal een bepaalde toon aangeven. En het is best wel leuk om dat ook als koor een keer te zingen. Nou, misschien is het wel onderdeel. Nou, ik weet eigenlijk bijna zeker van niet. Maar ik probeer even een bruggetje te maken. Hè. Misschien is het onderdeel van het repertoire van het Kennemer Vrouwenkoor. Het Kennemer Vrouwenkoor viert namelijk haar 90-jarig jubileum dit jaar. Dat doen ze met nieuwe composities en arrangementen rond het thema Haarlem onder de titel Muggenmuze. Nou, ik ga zo meteen eens even bellen met de dirigent van dit vrouwenkoor, Xandra Mizé. Maar eerst luisteren we nog even naar een nummer. Ja, als we het dan toch hebben over muggen en Haarlem, denk ik aan Muziek uit de Buurt.
1: Muziek uit de Buurt.
0: Dat zeg ik.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Ruben Annink.

0: Same Old Game, Aaron Fraser hier op Haarlem 105. We gaan het hebben over een wel heel bijzonder moment in de geschiedenis van het Kennemer Vrouwenkoor. En dat is nogal een lange geschiedenis, want het Kennemer Vrouwenkoor bestaat 90 jaar. En aan de telefoon heb ik dirigent Xandra Mizé. Xandra, goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond, zeg. Goedenavond. Ja, jij bent er natuurlijk nog niet al die 90 jaar bij, tenminste lijkt me zo.
1: Nee. Maar, tegen.
0: Tegen of mee, ligt eraan hoe je het ziet. Maar je bent al best een hele tijd betrokken bij het Kennemer Vrouwenkoor. 90 jaar, ja, dat kun je natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan.
1: Nee, zeker niet. Dat vonden wij nou ook, ja.
0: Dus daar moest iets bijzonders voor worden bedacht.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Dat is geworden een concert dat, omdat wij echt een Haarlems koor zijn, ook als thema eigenlijk Haarlem ook heeft. En daarvoor is de componist, die ook Haarlems is, Jasper Swank,
0: aangetrokken of zo, ja.
1: Ja, aangezocht vind ik wel een mooi
0: aangezocht
1: woord,
0: vind ik heel mooi.
1: Aangezocht, ja. Houden we erin. En Jasper die had al als arrangeur werk voor ons gedaan. En die heeft nu, hij is ook componist, arrangeur, pianist. En die heeft voor ons een stuk gemaakt. En dat heet De Haarlemse Suite.
0: Okay.
1: En dat bestaat dus uit meerdere koorstukken en nog een klein instrumentaal intermezzo. En het wordt begeleid op piano en op orgel.
0: Oké. En dat is speciaal voor jullie geschreven?
1: Speciaal voor ons geschreven, ja.
0: Voor de 90-jarige Kennemer Vrouwenkoor.
1: Precies. En op gedichten van Haarlemse dichters.
0: Oké.
1: Waarvan er één oude heer is, die is, even kijken, Pieter Langendijk. Die is al 2,5 eeuw geleden gestorven. Mm-hmm. Maar dus dat is echt een heel oud gedicht. Het gaat over het openen van een weeshuis, of een armenhuis eigenlijk, hier in de stad.
0: Oké.
1: En de andere gedichten die zijn van dichters en dichteressen, ook allemaal Haarlemmers en van deze tijd.
0: Oh, wat bijzonder, hè?
1: Dus ook allemaal over Haarlem. Ja, het is hartstikke leuk. Ja,
0: ja, heel erg leuk. En jullie zijn natuurlijk al lange tijd aan het repeteren. Dus ik kan me voorstellen dat je kent de stukken uit en te na inmiddels. Nou, wij hebben er natuurlijk nog nooit iets van gehoord. En ik begreep vanaf dat zaterdag 31 oktober... vindt de eerste van twee jubileumconcerten plaats.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En dan gaan jullie dat doen in de Remonstrantse kerk.
1: Ja, daar is de première.
0: De première, wauw. En want dit is. Ik kan me voorstellen dat dit toch wel een beetje een andere manier is van repeteren ook. Omdat je gewoon een speciaal voor jullie geschreven stuk spelen of zingen of doen. Hè, dat is anders dan iets. Ja, dat is, nee, snap ik. Maar dat is anders dan wat je. Nee, ik bedoel, normaal gesproken zou je nog wel een voorbeeld kunnen horen of een demootje of een uitvoering van het een of het ander.
1: Ja,
0: dus dit is wel even anders.
1: Ja, maar weet je wat het voordeel is? We hebben natuurlijk geen. Je kunt het niet YouTuben van, goh, nou, deze dirigent en dit koor die deden het zus. En deze hadden toch weer een heel ander tempo. En hier begeleid de Berliner Philharmoniker. Dat heb je allemaal niet. Maar wat je wel hebt, is het luisterend oor van een nog levende componist.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar.
1: En die gaat erbij zitten en die zegt, ja, maar ik wou het eigenlijk zo en zo. En ik heb het zus daar gedaan, omdat ik vond, bla bla bla.
0: Ja.
1: Begrijp je? Dus dat is dan wel weer een hele directe. Wij kunnen echt ons suf piekeren over wat Bach of Puccini nou eigenlijk, hoe die het nou gewild had.
0: Ja.
1: Maar daar kom je gewoon niet meer achter. En zeker niet als er geen geluidsopnamen zijn.
0: Nee, en je kunt het ze ook zo moeilijk navragen inmiddels.
1: Precies.
0: Ja. Ja, dat is nu dan wel even handig.
1: Organiseren.
0: Ja, dat wordt lastig. Nee, nu kun je het tenminste beter navragen. En dan kan Jasper, kan jullie meteen aangeven. Nee, ik had toch liever gehad dat het iets harder of iets zachter of iets, of iets meer piano, weet ik veel.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. En er zijn ook passages dat ik dan weer denk of zeg ook, ja Jasper, hier wil je zoveel tekst op zulke hoge noten, dat is eigenlijk niet goed te zingen. Zullen we dat dus en zo doen? En dan ja, dan wordt het door Jasper ook weer aangepast.
0: Ja, want dat was mijn vraag inderdaad ook. Van, hè, je hebt natuurlijk een componist-arrangeur naast je. Kijk, een dirigent, dat weten we, die geeft aan van het moet harder, zachter, meer naar links, meer naar rechts. Maar in hoeverre heb je daar dan zelf ook nog een beetje vrijheid in?
1: Bedoel je mij of bedoel je Jasper?
0: Nee, ik bedoel nu jou zelf. Dat je als dirigent toch ook inderdaad denkt van ja, ik hè, want je kunt natuurlijk een stuk van Bach of weet ik het, dat kun je een beetje interpreteren. Dat je zegt van nou, we gaan deze keer gaan we ervoor zorgen dat hij juist wat harder eruit knalt. Ik kan me voorstellen dat als er een componist naast zit, dat je dat, ja, dat het voor een dirigent ook wel een ander verhaal is.
1: Ja, zeker. En wat ook, kijk, noten die al geschreven zijn en waarvan de componist vaak al heel lang niet meer leeft, die noten zijn eigenlijk heilig. Ja. Die zijn niet eens met inkt geschreven, maar die zijn uit graniet gehakt. Dit zijn de noten. En bij een stuk dat eigenlijk nog, ja, waarvan de inkt nog nat is, kun je zeggen, weet je wat, die inkt, die verander ik nog een beetje. Ik schrijf dat, daar schrijf ik even een andere noot. En daar doen we dat de sopranen niet de tekst zingen, maar dat ze alles op AAA zingen. Ja. Want eigenlijk is dat mooier en het is makkelijker. En omdat het makkelijker is, klinkt het ook weer beter. Hè, dus dat is de bewegingsvrijheid die je dan dus wel hebt.
0: Ja, en hoe is dat voor je? Vind je dat fijn?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, ja, kan ik me ook zomaar voorstellen. Hé, hey, maar 90 jaar KVK. Ja, ik kort hem heel even af. Dat is nogal wat. Zijn er nog mensen uit het begintijd? Vast niet meer zingend, maar... Nee, hè? Niet echt, lijkt me.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk het niet. Want
0: denk
1: dan
0: het
1: moet
0: niet,
1: je dus naar iemand gaan die 90 jaar geleden...
0: Ja, ergens...
1: Daar nog al leefde en die nu nog leeft.
0: Ja, dat wordt wel een krappe, hè? Maar
1: ik
0: geen dochters
1: denk
0: of...
1: Dat het wel moeilijk wordt.
0: Geen dochters of nichten of weet ik het wel?
1: Jawel, tuurlijk. Want, maar niet van 90 jaar geleden.
0: Nee.
1: Maar natuurlijk wel van korter geleden.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk wel... Ik bedoel, koren, het is natuurlijk niet het meest sexy onderwerp, hoor ik vaak. Het gaat vaak om bands of om orkesten.
1: Oh,
0: dat bedoel ik. Dus zijn er, is het een populair koor, is eigenlijk mijn vraag.
1: Wat een moeilijke vraag. Ja, dat zou je... Nou, in zoverre dat als we een concert hebben, dat de zaal meestal wel vol zit.
0: Nou ja, dan mag je toch stellen dat het best een
1: populair genoeg,
0: in ieder geval populair
1: maar
0: genoeg.
1: Niet sexy, ja, dat is natuurlijk niet waar. Het is gewoon muziek. En of muziek sexy is al dan niet, dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met, hoe moet ik het nou zeggen, met de bezetting, hè, zoals wij dat dan noemen.
0: Ja,
1: voor wie het geschreven is.
0: Ja, op die manier.
1: Muziek is sexy als het...
0: Gewoon lekkere muziek is.
1: Als het goede muziek is.
0: Ja.
1: Als het lekkere muziek is.
0: En dan maakt het niet uit of het een koor is, of een orkest, of een band, of voor mijn part een solozanger.
1: Nou, denk bijvoorbeeld eens aan de muziek van Harry Potter of van The Pirates of the Caribbean.
0: Ja.
1: Dat is toch wel wat je noemt ongelooflijk lekkere, meeslepende, sexy muziek.
0: Zeker.
1: Ja, dat wordt natuurlijk ook door een filharmonisch orkest en een zangkoor waarschijnlijk wordt dat ingespeeld. Ja, vind je dat sexy? Ja, dat
0: ja,
1: is heel
0: eigenlijk
1: sexy.
0: Wel. Ja, eerlijk.
1: Want de muziek is sexy.
0: Ja. Ja, dat maakt dan niet uit of het een koor is inderdaad. Ja, nee.
1: Nee, of een heel oud meneertje of een meisje van 16. Nee, niet op die manier. Nee.
0: Nee, oh wat goed hè.
1: Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook een moeilijk woord hè, wat dat betreft sexy.
0: Ja, ik weet ook eigenlijk niet. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel hè. Populair,
1: ja,
0: weet je.
1: Helemaal.
0: Ja, precies. Nou ja, wel goed hoor. Ik vind het altijd wel tof dat er dus nog steeds wel, bedoel ik maar, koren zijn. Want ik, ja, het allermooiste vind ik echt, als je zo'n koor hebt met z'n allen zingen en die ja, je krijgt dan toch even net iets meer power mee dan een solozanger of zoiets dergelijks. Ik weet niet. Ja, vind ik.
1: Als je inderdaad hele temperamentvolle, prachtige muziek door een koor gezongen wordt, dan kan dat ongelooflijk meeslepend zijn.
0: Ja, echt hè? Ja, vind ik wel. En dat doet het Kennen Mijn Vrouwenkoor in ieder geval al 90 jaar. Zijn er trouwens nog dingen veranderd in die afgelopen 90 jaar?
1: Ja, zoals jij al zegt, ik ben er niet al 90
0: jaar. Nee, dat snap ik. Maar je hebt het er vast een beetje over gehad, toch, de afgelopen periode?
1: Nou, ja, maar ik niet zoveel.
0: Oh, okay.
1: Omdat ik bezig ben met de muziek. Ik ben bezig met de muziek die we nu aan het doen zijn.
0: Oh ja.
1: Dus er zijn mensen in het koor die veel meer daarover weten. Van, oh ja, toen repeteerden ze daar. En
0: oh ja,
1: toen hadden ze zo'n soort jurken aan. En toen zat er toen nog bij. Daar weet ik niet alles van.
0: En dan ben jij degene die zegt, nee jongens, hop, we moeten weer gewoon lekker aan de muziek.
1: Nou, daar hebben we... Kijk, als we aan het repeteren zijn, dan zijn we gewoon aan het repeteren. Dus dan gaat het over de muziek.
0: Ja. Ja, wat goed, hè? Ja, ik hou daarvan, hoor. Ik bedoel, je bent toch met één ding bezig. Dat is de muziek uiteindelijk. En dat doe je al 90 jaar. Ja. Jij vanaf 2022, zie ik hier. Nou, dat is toch ook alweer een jaar of vier?
1: Dus ja, dat toch is wel, ja.
0: toch wel. Voorlopig denk ik nog wel even al daar. Of nee, nog geen andere plannen, toch?
1: Nee, ik heb het van naar mijn zin.
0: Kijk, hartstikke goed. En dan gaan we nog één keer even roepen voor iedereen die meeschrijft. Zaterdag 31 oktober 2026, 3:30 in de Remonstrantse Kerk. Stel dat je denkt, ja, 31 oktober kan ik helemaal niet. Nou, dan hebben we zaterdag 7 november ook nog. 2026 uiteraard om 3:30 in de Oud-Katholieke Kerk. Dan wordt het speciaal voor het koor geschreven stuk. Dus bestaat uit allerlei Haarlemse muziek, maar ook tekst wordt wordt voorgedragen, wordt gezongen onder leiding van Sandra Mizet. Het Kennemer Vrouwenkoor, 90 jaar, ga dat zien. Zijn jullie nou, laatste vraag, Sandra, zijn jullie nou zenuwachtig of hebben jullie er vooral heel veel zin in?
1: Er is altijd een gezonde spanning. Altijd van, ja, maar nu moet het wel goed worden. Ja.
0: Ja, dus
1: ik weet niet of je dat zenuwachtig moet worden. Vinden, maar...
0: Ja, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ja, hoe ze dan zeggen, gezonde zenuwen, zeggen ze dan toch?
1: Ja, precies.
0: Zo is het. Ja. Gezonde spanning. Ja. Nou, ik wens je ongelooflijk veel succes de komende tijd nog om de laatste puntjes op de tonale i te zetten. En dan wens ik je ongelooflijk veel plezier en succes die uitvoeringen van het... Want heet het nou, las ik dat goed, Muggenmuze?
1: Muggenmuze, ja, want het is de muze, hè? Dat is dat wat de muziek
0: inspireert,
1: en de dichtkunst ingeeft, inspireert. En de mug, dat is natuurlijk de Haarlemse mug.
0: Ja, precies.
1: En die muze, dat zijn ook de componist en wij, de zangeressen en dirigenten. En natuurlijk de Haarlemse dichters en dichteressen.
0: Zo is het, dus de muggenmuze.
1: Ook de begeleiders.
0: Uiteraard.
1: De Jasper Swank, die zijn eigen werk zal spelen op de piano. En Erik-Jan Iradus, die meedoet als organist.
0: Jemig. Nou ja, het kan niet anders dan twee onvergetelijke concerten worden. Sowieso voor het KVK, maar ook voor iedereen die het mee gaat luisteren. Dankjewel dat je even in de uitzending kon komen. Sandra Mizet, dirigente van het Kennemer Vrouwenkoor. Wij moeten alweer naar het nieuws van 6 uur. Tot straks.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog 10 minuten in de file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Rottepolderplein. Het is ook nog druk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem sta je 10 minuten in de file. Op de N235 van Amsterdam naar Purmerend heb je bij Purmerend ook 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Amsterdam naar Horen sta je bij Broek in Waterland ook nog 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goed dat je luistert.
2: 105. Eiko Ledger.
0: Zeker, tot 7 uur ben ik bij je met nieuws uit de regio. En we kijken vooruit. Naar Museumnacht bijvoorbeeld, want aankomende zaterdag is het zover. Kids Museumnacht hier in Haarlem. Ja, en daar gaan we straks over bellen met de directeur van het ABC. Oh ja, en lekkere muziek heb ik ook voor je klaarstaan. Dit is Bruno Mars, On My Soul, op 105.

Bruno Mars op 105. Goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik bij je met het nieuws uit de regio en dingen die er gewoon aan de hand zijn. Zoals bijvoorbeeld het museum op het Centraal Station van Haarlem. En dan heb ik het over MuTek. Dat bestaat nu 1 heel jaar. Ja, gefeliciteerd hoor. En dat viert het museum met een tentoonstelling die nog tot eind januari te zien is. Waar die over gaat, dat ga je straks horen hier in deze uitzending. En ja, we hebben ook meteen Maurice erop afgestuurd, die daar vragen over ging stellen bij oprichter Robert van Rijn. Eens even kijken, wat heb ik verder nog te melden? Oh ja, natuurlijk, aanstaande zaterdag blijven veel cultuurminnende kinderen tot extra laat op. Want ze zijn onder andere welkom in het Architectuurmuseum tijdens de Museumnacht voor Kids. En ik bel zo meteen met Gabriel Verheggen. Hij is de directeur van het ABC, die mij alles kan vertellen over die museumnacht. Want dan gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat op de... op dat museumpje. Daar dus zometeen meer over. Wou ik maar zeggen. Ja, het is eigenlijk ook wel leuk om even te zeggen. En ik heb natuurlijk lekkere muziek. Dat had ik al aangekondigd. Je hebt net al Bruno Mars gehoord. On My Soul. Maar ook de klassiekers hoor. Van vroeger laten we niet aan ons voorbij gaan. Straks de Superman Lovers met Midnight Train. Maar dit is Fleetwood Mac met Big Love op 105.

0: We gaan vooruitblikken op aanstaande zaterdag. Want veel cultuurminnende kinderen zullen tot laat opblijven. Want van 5 tot 7 zijn ze welkom bij onder andere het Architectuurmuseum. Tijdens de Museumnacht voor Kids. Aan de telefoon Gabriël Verheggen, directeur van het ABC. Goedenavond.
1: Goedenavond, Eiko.
0: Goedenavond. Heb je er een beetje zin in, is natuurlijk de eerste vraag.
1: Nou, ik heb ongelooflijk veel zin in. En ik moet je meteen corrigeren.
0: Oh.
1: Want het is tot 9 uur.
0: Tot 9 uur?
1: Van 5 tot 9 uur.
0: Oh, ik zag dat er ook nog een soort van afterfeestje of zo was.
1: Zelfs, dat is er ook nog. Dat doen ze volgens mij in de bibliotheek van 9 tot 10. Maar bij ons is het van 5 tot 9.
0: 5 tot 9.
1: En dan, daar hebben we ongelooflijk veel zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Want ik kan me voorstellen dat dit een bijzonder moment is, ook voor een museum. Want het is natuurlijk niet vaak dat je zo'n avondopening hebt, denk ik.
1: Nee, dat gebeurt zelden. En het is een avond waar je zoveel jong publiek binnenkrijgt. Die heel enthousiast en nieuwsgierig zijn. En dat is gewoon heerlijk. Het is elk jaar, verheug ik me erop. Ik mag als een soort burgemeester van het ABC sta ik bij de deur om binnen en uit te laten. Want we moeten natuurlijk wel oppassen hoeveel mensen er gewoon binnen kunnen. Dat het allemaal veilig blijft.
0: En, ja, tuurlijk.
1: Maar het is zo ontzettend leuk.
0: Ja, want wat merk je aan de sfeer dan op zo'n museumnacht? Want ik kan me voorstellen dat het toch anders is dan normaal gesproken.
1: Ja, iedereen is een beetje opgewonden.
0: Ja, hè?
1: Het is donker.
0: Ja, spannend ook.
1: Zijn echt, ja, het is een beetje spannend. Iedereen is zeg maar vol verwachting. En het lijkt wel Sinterklaas, maar dan, maar dan net anders. Eigenlijk nog veel leuker.
0: Ja, eigenlijk nog veel leuker. Hoewel je ook een soort van cadeautjes krijgt. Ja, misschien niet echt pakjes met een strik eromheen. Maar je krijgt wel hele leuke dingen die je kunt doen en zien.
1: Ja, je krijgt culturele cadeautjes. Want er doen zo'n 9 musea door heel Haarlem doen er mee. Of een culturele instelling.
0: Mm-hmm.
1: Onze buren, Verwij, Frans Hals Museum, 37 PK, Archeologisch Museum, Museum van de Geest. Nou, je moet maar even kijken op de website.
0: Mm.
1: En het thema is alles wat te maken heeft met dromen. Dus dat is ook wel een heel fijn thema om van alles voor te verzinnen. Dus dat hebben wij hier in het ABC ook gedaan met... Laat ze bijvoorbeeld dromen vangen. Dromenvangers maken.
0: Oh ja.
1: Ze mogen ook hun droomkasteel bouwen met Lego. Dat soort dingen. Schaapjes tellen. maar op een hele speciale manier. We doen een speurtocht door een van de exposities die we hebben over klein wonen.
0: Oh ja.
1: Ja, het is ongelooflijk leuk.
0: Er is van alles te doen.
1: Heel veel te doen. Ja,
0: ja, superleuk. Is het nog, want ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is om juist kinderen naar een museum te krijgen. Dat je daar iets leuks voor organiseert.
1: Ja, dat is precies om hen te laten zien, zeg maar, van een museum is gewoon heel erg leuk. Wat
0: ja.
1: je kan doen, wat je daar kan zien. Je kan ze enthousiasmeren. Kijk, kinderen zijn natuurlijk van nature nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ik ken geen kind wat niet nieuwsgierig is. En nee. als je dat dan op een leuke manier weet te prikkelen. En allemaal net even anders. Want bij onze buren Verwij doen ze het weer net anders dan bij het Frans Hals of bij ons. En daarmee vergroot je de wereld van die kinderen. En ik ben ervan overtuigd. Daarmee vergroot je ook de wereld van degene die meegaan. De ouders, verzorgers.
0: Ja, de begeleiders of wie dan ook. Ja.
1: Dat is echt... Wat voor hen is het ook een feestje. Dat is ook altijd wel lachen. Want zij zijn ook weer nieuwsgierig hoe kinderen op een museum reageren.
0: Ja.
1: Dus het is denk ik voor alle partijen die meedoen. Ook voor onze vrijwilligers die dit allemaal hebben bedacht. Het is voor en ieder is het gewoon leuk.
0: Ja, eigenlijk is het alleen maar leuk.
1: Het is alleen maar leuk, ja.
0: Ja, want gebeuren er nog wel eens dingen dat je denkt... oh, dat vind ik echt... Nou, dat was nou echt zo'n museumnacht voor kids verhaal.
1: Nou, wat ik heel, heel bijzonder vind... is dat kinderen dan weten wat ze het vorig jaar hebben gezien.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen van... daar komen we weer. En kinderen die ook gewoon zeggen van... ik kom eens nog een keer terug, maar dan op een rustiger moment. Want het is natuurlijk hartstikke druk, hè?
0: Ja, want het is wel druk.
1: Het is ontzettend druk. Ja.
0: Ja.
1: En ik hoop ook weer dat het heel erg druk is.
0: Ja, ja dit is inderdaad geen bericht van kom vooral niet. Nee, zeker niet. Maar het is wel druk.
1: Dit is echt een bericht van kom vooral.
0: Ja, kom vooral wel.
1: Bestel kaartjes via Museumdag Kids, zeg maar. En dan krijg je een polsbandje. En iedereen die meegaat, dus die moet een ticket hebben. En die krijgt dan een polsbandje. En dat laat je dan zien. En daarmee heb je een, zoals het zo mooi heet, een paspartout.
0: Paspartout.
1: Voor alle locaties.
0: Ja.
1: Dat is de gedachte.
0: Ja, net als dat je dit kent met festivals, toch? Dat je met een polsbandje allerlei verschillende tenten afgaat. Nu ga je allerlei verschillende culturele instellingen af. Het enige nadeel voor jou is natuurlijk, Gabriel, dat je... Nou, het voordeel en nadeel is dat je kunt zelf niet door de stad heen lopen.
1: Nee, dat is altijd heel erg jammer.
0: Ja, ik snap natuurlijk dat je heel erg trots bent op je ABC, maar ik bedoel, die ken je wel inmiddels.
1: Precies. Dat zeg je het goed. Dus dan moet je het dan maar weer horen van de verhaal. Dus als er dan bijvoorbeeld een groepje mensen staat en kinderen staat te wachten bij mij voor die deur, dan vraag ik ook altijd van, waar ben je al geweest?
0: Ja.
1: Wat heb je gezien? En wat vond je leuk? En, dus daarmee ben ik wel een beetje op de hoogte.
0: Wat ja, gelukkig.
1: Wat de instellingen ook gelukkig doen. Dus dat hou ik op die manier in de gaten.
0: Poeh, nou, gelukkig zeg. Nou, zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die moeten we de komende dagen nog even de punten op de culturele i zetten? Of denk je van, nou, we zijn er gewoon klaar voor?
1: Nou, wij gaan speciaal zaterdag de hele dag dicht. Om te zorgen dat we om 5:00 open kunnen.
0: Zo.
1: Dus er moeten wel een paar punten nog op de i. om het allemaal in goede banen te leiden. En dat er inderdaad, kijk, dat ons museum, of we zijn eigenlijk niet eens een echt museum, maar ons centrum is natuurlijk niet helemaal gericht op kinderactiviteiten.
0: Nee.
1: Behalve natuurlijk die Lego die we gewoon altijd standaard hebben.
0: Ja.
1: Maar hiervoor moeten we natuurlijk wel de een en ander van gaan aanpassen. maar dat doen we met liefde, want het is een feestje, wat ik al zei.
0: Ja, het is een feestje. Nou ja, en een architectuurmuseum kan natuurlijk best dingen aanpassen in de inrichting en wat er moet gebeuren. Lijkt mij zomaar.
1: Dat heeft je heel goed bedacht.
0: Ja, toch? Ja, toch? Ja, dat ging snel, hè? Ging snel. Hey, aankomende zaterdagnacht, of eigenlijk ja, avondnacht is het, hè? Van 5 tot 9 bij de musea. En van 9 tot 10 kun je nog naar de bibliotheek, inderdaad, voor een afterparty. Met kinderen, museumnacht voor kids. Ongelooflijk spannend, ongelooflijk leuk. Ik hoor dat zelfs de directeur van het ABC er al heel veel zin in heeft. Nou, dan kan het niet anders zijn dan dat er nu op dit moment een hele hoop gezinnen zijn die luisteren en denken, nou, dan moet ik daar in ieder geval even langs. Gabriel, heel veel succes en heel veel plezier in de aanloop naar komende zaterdagavond. En volgens mij zit er binnenkort ook nog iets bijzonders aan te komen als het gaat over de Lieve de Kei-penning.
1: Ja, goed, je bent goed geïnformeerd, zeker.
0: Ja, ik hou mezelf ook scherp.
1: Vanaf dinsdag kan er weer gestemd worden op 10 genomineerden voor de Lieve de Kei-penning. Want die worden dinsdag bekendgemaakt en... Dat is weer heel spannend, want dan kan er gestemd worden voor de publieksprijs. En dan gaan we aanlopen, dan nemen we de aanloop richting 24 november, wanneer de prijsuitreiking is.
0: Ja.
1: Dus hou de website van het ABC in de gaten en van Spraakmakend Haarlem en de krant. En dan kan je gaan stemmen.
0: Ja, want ook dat is natuurlijk weer spannend, kan ik me zo voorstellen. Dus er komen een hoop leuke dingen voor je aan, Gabriel.
1: Wij doen eigenlijk altijd hele leuke dingen. Waarvan ik ook nog denk van dat ze ook nog heel belangrijk zijn dat we ze doen.
0: Ja, nou ja, sowieso. Want je zegt heel belangrijk dat we ze doen. Waarom?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen goed om zich heen kijken naar je leefomgeving.
0: Ja,
1: wat je ook zegt, de kwaliteit van de ruimte. Hoe ziet dat eruit? Wat vind je ervan? Ik zeg heel vaak van, ik wil dat mensen verschillig zijn en niet onverschillig. Vind ergens iets van. Kijk om je heen. Kijk naar die openbare ruimte, naar een gebouw. Hoe is het vormgegeven? Snap je waarom dat is gedaan of snap je niet? Het gaat veel verder dan de vraag mooi of lelijk. Dit gaat over van wat is kwaliteit en wat niet. En dat kan je voelen en daar kan je met elkaar over hebben. En dat proberen wij hier met al die activiteiten op voeding te brengen. En ik denk dat dat belangrijk is. Want hoe jij je voelt en hoe jij je beweegt, hoe je je veilig voelt al dan niet, dat heeft zo vaak te maken met de kwaliteit van je leefomgeving.
0: Ja.
1: Die door architecten, landschappers, stedenbouwkundigen is vormgegeven in opdracht van de gemeente, een projectontwikkelaar, een woningcorporatie, een particulier. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus daarvoor doen we het. En daarvoor vind ik het belangrijk dat we dat onder aandacht brengen.
0: Ik vind hem heel mooi. Wees verschillig.
1: Ja, wees verschillig.
0: Ja, wees verschillig. Heel mooi. Hey, Gabriel, dank je wel. Heel veel succes de komende tijd met al die mooie en belangrijke dingen die jullie aan het doen zijn. Maar eerst natuurlijk komende zaterdagavond de museumnacht voor kids van 5 tot 9. Onder andere bij het ABC. Gabriel, ik wens je een hele fijne avond.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Oké, hoi.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Wees verschillig, zei hij. Gabriël Verheggen, directeur van het ABC. Nou, en wie wel echt verschillig is, dat is de volgende artiest. En daar houdt Billie Eilish wel van, weet ik toevallig. Die is groot fan van deze man. Dit is Peaches, Justin Bieber. Op 105. Ja, zo is het.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Julien Dom. Brand bij een pand van het COA gisteravond in Aardehout. In het gebouw worden jeugdige asielzoekers opgevangen. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en eenmaal daar bleek een matras in brand te zijn gestoken. Het vuur was snel onder controle. Vier mensen moesten wel voor mogelijke rookinhalatie naar het ziekenhuis toe. De vermoedelijke dader is aangehouden. Een reden waarom deze persoon het matras in brand stak is niet bekendgemaakt. Het is al 10 jaar een ergernis voor omwonenden. Jongeren bij een speeltuin aan de Schollevaarlaan in Heemstede. Ze hangen 's avonds laat rond en zorgen voor geluidsoverlast. In de rechtbank verklaarde een van de omwonenden dat de gemeente maar niet met een passende oplossing komt. Het Haarlems Dagblad schrijft erover. En dat is volgens de gemeente omdat er geen sprake is van overlast. De gemeente heeft 53 controles uitgevoerd, maar slechts 15 daarvan op tijdstippen waarop vaak geklaagd werd. En dat gebeurde omdat er volgens de gemeente te weinig capaciteit is bij de handhaving. Verder zegt de gemeente maatregelen te hebben genomen. Zo is er een bord opgehangen waarop staat dat je 's avonds na 8 uur niet bij de speeltuin mag zijn. Groot alarm dan bij het burgemeester Reinalda Park maandagavond. Bij de hulpdiensten kwam een melding binnen van iemand met mogelijk een vuurwapen. Bij zulke meldingen pakt de politie het serieus aan. Agenten dragen dan kogelwerende vesten, er werd een drone ingezet en met een hond werd het park afgezocht. Een vuurwapen is uiteindelijk niet gevonden. Wel iemand met autosleutels die te dronken leek om nog te mogen rijden. Zijn autosleutels zijn tijdelijk ingenomen. Ondanks dat er uiteindelijk geen wapen is gevonden, benadrukt een woordvoerder van de politie wel blij te zijn dat mensen bellen, ook bij vermoedens. Liever 1 keer te veel uitgerukt dan niet, zegt hij. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Het museum op het Centraal Station van Haarlem, MUTEC, bestaat 1 jaar. En dat viert het museum met een speciale tentoonstelling.
2: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: De oprichter Robert van Rijn verwacht dat de expositie extra bezoekers trekt, al liep het eerste jaar volgens hem ook al bijzonder goed. Wat opvalt aan de affiches die nu te zien zijn: vroeger stond vaak het voertuig zelf centraal en tegenwoordig zie je vaker zoetsappige beelden van een gelukkig stel dat een leuke tijd beleeft. De nieuwe expositie ter ere van het 1-jarig bestaan is nog tot eind januari te zien.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt alleen nog 10 minuten oponthoud op de N235 van Amsterdam naar Purmerend, bij Purmerend-Zuid. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je bij Haarlem nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105.
6: Zo is het. Goed
5: gezellig. We zijn er altijd voor je. Ja. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Goed dat je luistert. Ja, nog het laatste half uurtje Haarlem vandaag. Lekkere muziek en dingen die er aan de hand zijn in de regio. Nou, de lekkere muziek hoor je al. Dit is Stromae L'Enfer. En zometeen ga ik laten horen hoe het was op het Centraal Station. Want Stationsmuseum UTEC viert haar eerste jaar.
7: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est. Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup,

0: Wat past nou leuk hier bij dit museum, wat ook goed bij de omgeving past? En daarom ben ik samen met affiche-verzamelaar Arjen den Boer toch gekomen om een selectie spoorwegaffiches hier tentoon te gaan te stellen, die overeenkomst met de kunststijlen die we hier ook vertegenwoordigen. En het leuke is, ze zijn uit de periode 1900-1990, uit van verschillende spoorwegen uit Europa. Het leuke daarvan is dat ze na ruim 100 jaar keerden ze weer terug naar het station. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar in dit geval ingelijst in het museum.
1: Wat opvalt aan de tentoonstelling is dat de hoofdrol in een affiche anders werd ingevuld dan ze nu zouden doen.
0: NS was toen trots op hun machines. En dit is de NS6300. En die werden in 1931 aan de Nederlandse spoorwegen, aan de NS, geleverd. Dus die waren in 1932 nog spliksplinternieuw. Dus die wilden ze wel even mooi op hun affiche zetten. We zien heel erg mooi de snelheid van de locomotief in het stilstaande beeld te weten vast te leggen. Je ziet ook hoe het zo uiteindelijk vervaagt in de horizon. Je ziet erin hoe snel het gaat en ook dat het een 24-uur proces is. Daarnaast zien we ook Hermes, beschermheer van de spoorwegen. Dat was hij omdat Hermes ook de god is van de handel, wat de spoorwegen bevordert. En daarom zien we hem op veel affiches, zien we Hermes afgebeeld.
1: Tegenwoordig zien we Hermes niet meer in reclameuitingen, maar zijn het vooral blije mensen.
0: De ontwerper had ook enige artistieke vrijheid. Maar er zijn ook heel veel affiches waar we een leuk, gezellig, lachend stelletje op zien dat lekker op vakantie gaat. Dit heeft 112 jaar geleden hier op dit station gehangen. Hier zie je bijvoorbeeld een heel gelukkig stelletje wat op reis gaat naar Keulen. En dat is best wel bijzonder, want voorgaande affiches, daar stonden Dom of iets dergelijks erop. Dit zijn twee affiches, zijn ontworpen door Willy Sluiter. En het bijzondere is dat hij als het ware de eerste in Nederland is geweest die met als het ware hele simpele, een beetje strippenachtige affiches kwam. En dat was voor die tijd, we hebben het nog net voor de Eerste Wereldoorlog, hypermodern. Dat heeft hij gemaakt voor de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Ook wel in de volksmond bekend de Heijsen. De maatschappij die ook dit station heeft gebouwd, is uiteindelijk in 1921 opgegaan in de NS.
1: Zo nemen de affiches de bezoekers mee op een visuele reis door 100 jaar treingeschiedenis.
0: We hebben natuurlijk best wel wat treinliefhebbers in Nederland. Dit zijn hele bijzondere affiches die je normaal gesproken nergens in een musea kan zien. Ook niet in het spoorwegmuseum. Het is een hele mooie vorm van toegepaste kunst waarvan Mutek het museum voor is. En het zijn hele mooie grafische uitingen die ieder wat zeggen over een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld heel erg kenmerkend voor de wederopbouwtijd.
2: Ja, voor de wederopbouwtijd. Die gingen eigenlijk door heel Europa door en ook door de hele stad heen. Ja, dat waren natuurlijk fantastische affiches. En als jij nou zegt van, nou, ik hou eigenlijk wel van die treinenaffiches en ik ben ook wel een beetje geïnteresseerd in ja, hoe die kunststromingen zich al die 100 jaar, ja, van 1900 tot 1990, zo ongeveer 100 jaar, heeft ontwikkeld. Ga dan vooral even kijken in Mutek. Dat is het museum hier in het Centraal Station van Haarlem. Het bestaat nu een jaar. En kan heus nog wel wat bezoekers gebruiken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ga dat vooral bekijken. En ga dat ook checken en zo. Lijkt me hartstikke leuk. Dit nummer, ja, als we kijken naar vroeger jaren 90, kwam dit nummer uit door, volgens mij was het Blue of zo. In ieder geval samen met Elton John. Maar het was natuurlijk van Chicago. Hold Me Now, It's Hard to Say I'm Sorry. Peter Cetera en zijn vrienden op 105.

Ach. En hoe kan ik ernaast zitten? Hè? Hard to say, I'm sorry, Chicago. Ik zei in de jaren 90 kwam het natuurlijk nog terug. En toen had ik een verhaal over Blue en Elton John. Nou, dat zit er helemaal naast. Want dat was natuurlijk niet aan de hand. Het was gewoon Peter Cetera zelf die samen met As Yet Hard to say, I'm sorry deed. En nog even een klein stukje dan. Ja, goed nummer ook hoor.

Ja, supergoed. As yet, hard to say, I'm sorry, hier op 105. Ja, het was een klein foutje. Kan gebeuren, toch? Hey, nu we het er toch over hebben. Nou ja, niet per se, maar we hebben het over Haarlem vandaag. Want het is het programma waar je naar luistert. Tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En het laatste nieuws, ja, komt net binnen. Komt asielopvang in de Tilterberg. Ja, er is plek voor maximaal 85 mensen in Vogelenzang. In de Tilterberg in Vogelenzang komt een opvang voor maximaal 85 asielzoekers. De gemeente Bloemendaal en het COA zijn het eens over de bestuurdersovereenkomst. En het college nam dinsdag het voorgenomen besluit om die te tekenen. De gemeenteraad mag op 22 oktober nog wensen en bedenkingen meegeven. En in november volgt dan de definitieve ondertekening. Ja, wat staat er dan in die overeenkomst? Nou, er staan twee getallen. Maximaal 85 bewoners en 90 capaciteitsplaatsen. Die extra plekken die zijn nodig omdat niet elke woonruimte maximaal helemaal gevuld kan worden. Bijvoorbeeld als een gezin van 4 in een unit van 5 komt. De gemeente zelf spreekt over 90 plekken. En eerder ging het nog om 100 of 120 mensen. Er waren inspraakavonden vorige maand nog in Vogelenzang en de Zilk. En daar was het aantal bewoners een van de grootste zorgen. Aan meerdere tafels werd 60 genoemd als maximum, ook omwonenden. En de dorpsraad Vogelenzang vroegen daarom, maar daar ging het COA niet in mee. Het aantal opvangplekken van maximaal 90 is het absolute minimum voor het COA, zeggen ze, om een rendabele opvanglocatie te draaien op deze plek. Er komen bus, fietsles, er komt een veiligheidsplan. Ja, wie komen er dan? Er staat dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers zonder recht op opvang komen en geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Iedere bewoner wordt door het IND gescreend. Komen er zorgelijke signalen naar voren, dan kan het COA iemand doorverwijzen naar een opvang met intensievere begeleiding. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten, over dit nieuws, ja, dan stel ik voor dat je toch als een razende de app van Haarlem 105 gaat downloaden, want daar kun je dit allemaal op terugvinden. Ik kreeg hem net als pushbericht binnen in die app. En dan kan je natuurlijk gewoon gaan lezen. Het asielopvang de Tilterberg komt er. Plek voor maximaal 85 mensen in Vogelenzang. When I look up at the sky, I think our person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. That there's a course to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes the darkness scary. Maybe one day,

Glockenbach en Callum Scott op Haarlem 105 Collide. Ja, hartstikke goed dat je luistert nog steeds. Het is bijna 7 uur. Dat betekent dat bijna mijn rit er alweer op zit. Ik moet je alleen nog even wijzen op het volgende. De Amerikaanse rockband Toto komt naar Nederland. Hun 50-jarige jubileum betekent dat ze op zaterdag 3 juli in Groningen staan. En ik lees ook dat wij, ja, Nederland als eerste, de Toto-klassieker Hold the Line op nummer 1 brachten. En de kaartverkoop begint overmorgen. Dus vind je dit een tof nummer? Dan stel ik voor dat je heel snel dan gaat zoeken naar tickets. Het is dan wel helemaal in Groningen, maar vooruit, dat kunnen we hebben. Hierna nog James Blunt, Tastes Like Summer. En daarna het nieuws van 7 uur. Ik wens je een hele fijne avond. Onder andere ook met Jay, die straks de zaak weer overneemt van me. Maar hoor je volgende week weer. Of tenminste, jij hoort mij volgende week weer. Misschien hoor ik jou ook wel, dat kan zomaar. Ik wens je een hele fijne avond. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
5: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
4: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
6: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
4: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Ja, Lady Gaga en Bruno Mars op 105. Die with a smile hier op Haarlem 105. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox hier op de woensdagavond. En voordat we beginnen, even een klein disclaimer. Het is een vooropgenomen uitzending. Waarom? Ja, ik zit nu in een week met school, met mijn studie, dames en heren. Het is zo ontzettend druk. Maar goed, ik vind het te leuk, de radio, om het helemaal te laten zitten. En het is ook gewoon zonde van de zendtijd. Dus ik denk, ik maak gewoon een uitzending, iets van tevoren. Dus ja, je kan een berichtje sturen. Maar ja, de kans is heel klein dat ik er nog wat aan kan doen. Want ik heb het dus al opgenomen. Dat is eventjes om even de illusie van de live radio meteen eventjes dood te slaan. Het spijt me zeer. Niet alles is wat het lijkt hier op Haarlem 105. Vaak wel, maar nu eventjes niet. Goed, we gaan vanavond gewoon lekkere muziek draaien. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Lekkere muziek, dat kunnen we sowieso al bij 105 natuurlijk. Maar vanavond ga ik echt lekkere nummers voor je klaarzetten. Zo direct Easy Jones hoor je, Need It Bad. Eerst nog eventjes andere muziek van The Strokes. Want jawel, daar ga ik zo direct iets meer over vertellen. Lekkere band, lekkere muziek. Hier op Haarlem 105.

Ja, ja, E.G. Jones, Need It Bad, 105. Luister je nog steeds naar Jelle's Jukebox, om precies te zijn. Ja, fijn dat je er bent vanavond. Zoals ik al zei, een iets andere uitzending dan je van me gewend bent misschien. We gaan er gewoon het beste van maken. En net hoor je dus The Strokes, hè? Iets wat zacht misschien, excuses daarvoor. Met de nummer Soma van het eerste album van hun Is This It uit 2001 alweer. En waarom? Ja, misschien als je een beetje van muziek houdt, is het je niet ontgaan. Maar de Strokes die stonden afgelopen zondag in de Ziggo Dome. En ik mocht erbij zijn. Nou, mocht erbij zijn. Ik heb genoeg geld betaald, kan ik je melden, voor een kaartje. Maar het was zo ontzettend vet, dames en heren. Ik ben al een groot fan van de band al een hele tijd. En ja, ze stonden voor het eerst sinds 2006. Voor het eerst in 20 jaar stonden ze met een solo show in Nederland. Ze zijn wel een keer eerder op een festival sindsdien geweest. En zo, maar echt puur een concert van de Strokes, dat was er niet bij. Tot afgelopen zondag dus. En ik mocht erbij zijn. Ongelooflijk gaaf. Goed. Ja, we gaan verder met de nummers. Dit vind ik altijd zo'n lekker nummer. Dit is Ryan Paris. Dan denk je dat ik al genoeg heb verteld. Dolce Vita.

Lekker muziekje dit hoor. Ja. Aaron Fraser op 105. Same Old Game heet het nummer. Echt een heel lekker nummer, vind ik zelf. Sowieso, dat moet ik even zeggen. En dan ben ik zelf ook schuldig aan. Ik ben een beetje van de oude garde qua muziek dan. Ik ben 26, dus wat dat betreft valt het wel mee. Maar daar is het toch het liefst naar 70s, 80s, een beetje die hoek. En er wordt zoveel goede muziek gemaakt eigenlijk tegenwoordig. En door zo'n beetje zo'n vooroordeel luister je daar niet zo vaak naar. Dat heb ik tenminste. En dan draai je het en denk je, jezus, het is echt best wel goed dit hoor. En dat is toch leuk, want dan kom je weer achter nieuwe ontdekkingen die je dan ook weer vaker gaat draaien. Maar sowieso bij 105 draaien veel moderne muziek. Dus het is wat dat betreft heel veel leuke nieuwe muziek die je hier hoort. En dat zal niet veranderen, maar we gaan nu naar een oudje hoor. In het rubriekje Jelles Jarige. Jawel, er is vandaag uiteraard weer iemand jarig. Een naam waarvan je misschien niet meteen denkt, dit is een hele bekende. Waar zou ik deze man van kunnen kennen? Nou, van twee dingen. Dat ga ik je zo even vertellen. Vandaag zetten we in ieder geval een Britse muzikant in het zonnetje. Want Justin Hayward heet hij. Die is jarig vandaag. 80 is hij geworden. En waar kan je hem van kennen? Nou, hij is de karakteristieke stem en bovendien de gitarist van de Moody Blues. Hè, met hits zoals Nights in White Satin en Tuesday Afternoon kan je kennen. Goed, we gaan even naar Hayward zelf. Hij werd geboren op 14 oktober uiteraard 1946 in Swindon in Engeland. En vandaag is hij dus jarig. Zijn grote doorbraak kwam in 1966 toen hij zich aansloot bij de Moody Blues. Die bestonden toen al. Met zijn lekkere gitaarspel en zijn hele mooie stem hielp hij de band uitgroeien tot een van de bepalende namen van het genre. Hè? Wat is dat genre? Een beetje symfonische rockachtig, denk ik. Jaren 60 in ieder geval. Hele mooie, tedere muziek, als ik het zo mag zeggen. En wat ik zei, Nights in White Satin is waarschijnlijk het bekendste nummer van de band van de Moody Blues. En dat heeft hij geschreven, onder andere. Tuesday Afternoon ook. Dat zijn nummers waarin romantiek, melancholie en echt mooie arrangementen, ook met strijkers en zo, echt wel bij elkaar hun weg vinden, zullen we maar zeggen. Maar buiten de Moody Blues deed Hayward ook heel erg veel. En vooral hoe hij een bepaald verhaal in muziek kon laten vangen. Nou, dat kan ik je melden, dat deed hij ontzettend goed. Want in 1978 zong hij de hoofdrol in het hoorspel War of the Worlds. Misschien ken je het wel. Sowieso iconisch iets. The War of the Worlds was ooit in de jaren 30 volgens mij een radiohoorspel. Waar alles helemaal fout liep. Mensen die gingen in Amerika de politie bellen omdat ze dachten dat er echt aliens aanwezig waren. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over het muzikale album uit de jaren 70. Daar zong hij een heleboel partijen. En misschien een van de allermooiste nummers van het hele album. Is dit nummer, wat ik zo direct voor je ga draaien. Het heet namelijk Forever Autumn. Toepasselijk nummer overigens. Want het is natuurlijk echt wel een beetje herfst aan het worden tegenwoordig. We dachten dat we de zomer voor altijd nog konden rekken. Maar nee hoor, het is ondertussen toch echt wel grauw, regenachtig, waaierig. Dus Forever Autumn voelt nu heel toepasselijk, denk ik. Nummer over afscheid, gemis en de melancholie van de herfst. Nou, we weten het allemaal. En dat is echt wel een beetje het soort muziek waar hij in excelleert, vind ik zelf, hoor, Justin Hayward. Ik stel voor dat we er even naar gaan luisteren. Het intro alleen al krijg ik kippenvel van. Prachtig.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: dit is toch lekker.
1: Oh, ze waren nog niet eens uitgezongen. Shalamar of 105, Take That to the Bank. En hartelijk welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox. Ik wil 105 sessions zeggen, maar dat is morgenavond weer het geval. Welkom bij het tweede uurtje. Wat kan je dit uurtje verwachten? Nou, ik ga heel eerlijk met je zijn. Dat heb ik in het eerste uurtje al gezegd. Ja, ik kan het groter maken, mooier maken dan het is. Het komt erop neer. Dit uur ga ik gewoon lekkere muziek voor je draaien vooral. Dat komt omdat ik ontzettend druk ben. En het is heel jammer. Ik doe een studie, ik werk hiernaast. En de radio is vrijwillig. En ik vind het fantastisch om te doen. Maar soms is het niet anders dan dat ik dat eventjes een beetje links moet laten liggen. Omdat ik anders niet uitkom met mijn studie. Kortom, ik ga gewoon lekker muziek voor je draaien vooral vanavond. En ja, dan moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik echt goede muziek heb. Ik bedoel, om al die lulpraatjes en al die mooie muziek, of die mooie rubriekjes te compenseren, moet ik wel echt goede muziek uitzoeken voor je. Dus geloof me, ik heb echt mijn best gedaan. Als je het niet mee eens bent, ja, een berichtje sturen kan dus niet. Want ik zit momenteel waarschijnlijk te zwoegen aan school. Sneeuw eigenlijk, hè? Zo laat op de woensdagavond nog. Nou, ik moet er maar niet aan denken. Het is in mijn wereld nog een stukje eerder. Goed. Genoeg is vet, stel ik voor. We gaan luisteren naar de muziek. Oh, dit is lekker, man. Doet mij zo denken aan het spel GTA 5. Over een maandje komt GTA 6 uit. Lang verwacht, hè? 13 jaar geleden is GTA 5 uitgekomen. En nu 13 jaar later dus komt er een nieuw spel in die iconische gamereeks. Dit is Wham, Everything She Wants.

het moet je ding zijn of het moet niet je ding zijn. Dat zei DJ Rudy Nicola vorige keer al tegen mij over dit nummer. Ella Langley, Choose in Texas op 105. En ik moet je heel erg bekennen, dat heb ik het in het eerste uurtje ook over gehad. Een beetje vooroordelen voor muziek. Ik vind het echt een lekker nummer. En daar moest ik even aan wennen, omdat ik dacht van ja, een beetje die nieuwe country, een beetje namaken. Ja, wat zal het zijn? Het is lekker, klaar. En dat is niet gek. Want dit nummer staat niet voor niks al wekenlang bovenaan in de Billboard Top 100. Sterker nog, dit nummer heeft een record verbroken van aller tijden eigenlijk. Het langste nummer boven in de top 100 in Amerika. En je raadt nooit welk nummer dat van de troon heeft gestoten. Een kerstklassieker, Mariah Carey. Jawel. Ik ga hem niet draaien voor je, maar in ieder geval leuk om te weten, denk ik, dat dat nummer dus van de troon gestoten is door Ella Langley. Dat aanstormende country talent. Goed, we gaan verder. Muziek is dus altijd welkom hier op 105. Ik heb beloofd om lekkere muziek voor je te draaien. En dit is toch wel een knaller, durf ik zelf te zeggen hoor. Emily Sandé, Oxygen.

werkelijk waar een fenomenaal nummer, vind ik. Echt zeer ondergewaardeerd. Rufus Wainwright op 105 Going to a Town. Nummer over Amerika uiteraard. En dat hoor je wel. En hoe toepasselijk is die nou? Ongelooflijk. Eigenlijk al bijna 2 jaar ondertussen. Ja, dames en heren. Wat wilde ik nou zeggen? Ja, dat zijn vader ook. Luden Wainwright heette die. Die heeft ook fantastische muziek gemaakt. Een beetje folkachtig, een beetje... Ja, hoe moet je dat nou noemen? Ja, folk, een beetje jaren 60 muziek. Die scene, mooi. En als een zoon die eigenlijk misschien nog wel beter kan zingen. Zelfs ongelooflijk. Wat een familie zeg. Nou, goed. U bent uitgepraat, dat merkt u misschien thuis ook. Dat betekent maar één ding. We gaan eventjes verder met de muziek. Ja, ik wil een beetje... Soms heb je zin in een beetje zo'n fout jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80 nummer, weet je wel. En dat is er voor mij. En dan fout bedoel ik zonder negatieve connotaties, hè. Fout, lekker fout. En dat is soms precies wat je nodig hebt. Ik hoop jij ook. Tenminste, ja, en als je het een prachtig nummer vindt wat je helemaal niet cult vindt, ja, dan beledig ik je misschien hartstikke, maar een beetje fout moet kunnen. ABC.

Claude heet hij. Ja, het Claude heet hij eigenlijk. Maar je moet dus Claude zeggen. Dat vond ik altijd wel opvallend. Hier op 105 met Écoutez-moi. Wat ik me nou zit er af te vragen. Hè? Die man heeft natuurlijk meegedaan met het Songfestival een tijdje geleden. Is er nou eigenlijk al een Songfestival kandidaat ondertussen uitgekozen voor komend jaar? Ik weet het, we hebben nog wel even de tijd. Maar toch opvallend dat de publieke omroep toch gaat uitzenden. Toch een delegatie stuurt. Ik ben dan toch wel benieuwd wie er gestuurd wordt. Ik hoorde stemmen zeggen dat het misschien Davina Michel zou worden. Ja, wat moet je daarover zeggen? Goeie zangeres. Punt. Dus misschien, wie weet, ja. Maakt wel een knaller van een nummer, je weet het niet. Goed. Ik denk dat het tijd is om af te sluiten. Excuses. Ik heb lekkere muziek gedraaid tenslotte. Deze karige uitzending van Jelle's Jukebox. Volgende week zorg ik ervoor dat ik weer helemaal propvol met allemaal rubriekjes, leuke items en leuke sidekicks zit. Want dan heb ik het iets rustiger met school. Dan heb ik namelijk vakantie. Omdat ik in de gemeente Utrecht op school zit. Ja, dan is het een week later dan hier. Dus dan heb ik vakantie. Dus dan heb ik alle tijd om even een mooie uitzending voor je voor te bereiden. Morgenavond ben ik er ook met 105 Sessions. Dan hebben we de Drone Strings te gast. Dat belooft heel veel goeds. Kortom, luisteren en volgende week ook weer. En blijf ook gewoon lekker luisteren naar 105, want er komt heel veel moois aan. Eerst nog even dit, hè. Oh, dit is zo'n lekker nummer. Queen, gemixte relatie met de band. Ik vind het goede muziek. Maar dit nummer vooral, jongen. Oh, oh, oh, oh. Genieten. Tot ziens. Of tot horens, moet ik eigenlijk zeggen dan, hè.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: something like that.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenscoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De